0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en 1 agent raakte gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Grote delen van Australië hebben al weken last van een enorme muizenplaag. De dieren zorgen voor veel overlast, zo vernielen ze akkers en eten ze zaaisel op. Een boer zegt tegen Australische media dat ze per hectare zo'n 9000 muizen ziet. Er wordt over een plaag gesproken als er 800 muizen per hectare zijn. Ook scholen hebben er last van, omdat daar boeken worden aangevreten. Leraren in West-Australië hebben hun handen vol aan het opruimen van uitwerpselen. De plaag komt door de recordoogst van vorig jaar. Daardoor is er veel te eten voor de muizen. President Trump wil zelf het podium pakken op het onafhankelijkheidsfeest van de VS. Meerdere artiesten hebben afgezegd en in plaats van concerten wil Trump nu een toespraak gaan geven. De viering is op 4 juli. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat het door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: together. In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Parijs, in Frankrijk moet ik zeggen, zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. En ook scholen merken het, omdat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zegen de Giro Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er dan kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: lokaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij over de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. Ook scholen merken het, dat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'n fiets heeft gereden en dat er nooit een probleem was. Het weer. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Thank you. It's very much.
1: Wij maken de Veluwe wakker. Met de beste muziek. Op 105.5 FM.

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Maar na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er 426 mensen opgepakt in heel Frankrijk. Opnieuw zijn er 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval op een boot in de Stille Oceaan. Volgens het Amerikaanse leger was het schip betrokken bij drugsmokkel, maar bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Eergisteren werden er ook al 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval, ook op een boot in de Stille Oceaan. Een voetganger is op de A67 bij Lierop aangereden door een auto. De politie onderzoekt of de man al op de weg lag of dat hij over de snelweg liep en toen werd aangereden. De politie onderzoekt ook wie het is. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Het was lichter dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Team STWorks ProTime plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer in Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 7 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de tweede aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit op boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busverkeer in Parijs werd stilgelegd omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. Politie zegt dat het slachtoffer op de rijbaan is aangereden door een auto. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na de eerste zege op de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Het was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat het door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Het weer dan. In Limburg in Brabant geldt code geel. Daar kan korte tijd veel regen vallen met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land blijft het droog. Later vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit de boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer liep op de rijbaan en is aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Ze werd kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek een te lichte fiets te hebben gereden. Die was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works ProTime plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer er nog. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook wat met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken die buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 9 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren de hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel stijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit op boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen inmiddels. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen, hartelijk welkom bij uw eigen lokale omroep Elburg. Fijn dat u naar ons luistert. Mijn naam is Peters van Hel en ik ben helaas iets later dan ik verwacht had. Maar goed, we gaan beginnen met geestelijke muziek en daarna komt de kerkdienst en u hoort zo wel welke. We gaan beginnen met het hervormd mannenkoor IJsselmuiden Grafhorst. En ik heb voor u klaarstaan Zing van zijn trouw in Psalm 87.

Ik heb ondertussen de kijkdienst ook gevonden en het is de Maranatenkerk, de persoonsgemeente in het Harde. En daar is vandaag een dienst voor gehandicapten. De liturgie heb ik ook gevonden ondertussen op mijn laptop. We beginnen straks met een openingslied, lied van Welkom. Welkom in het huis van onze Heer. Kom en vier het feest met mij. Halleluja, halleluja, kom en vier het feest met mij. Welkom in het huis des Heren. Luister naar het woord van God. Halleluja, halleluja, luister naar het woord van God. Welkom in het huis van onze Heer. Kom en vier het feest met ons. Welkom in het huis van onze Heer. Kom en vier het feest met ons. We gaan luisteren naar het volgende lied. En dat is Zing het oude lied. En dat wordt gezongen door Reflector.

Ja, u hebt nog de schriftlezing te goed van de kerkdienst. En dat is de schriftlezing Conrad Jona 1 en 2. De Bijbel in gewone taal. En daar gaat het over de ongehoorzaamheid van Jona. Hij luistert niet naar de Heer en dan volgt het verhaal zoals die bekend is. Dat hij in de storm komt, opgegeten, geslokt wordt door een walvis. Maar er ook weer uitgehaald wordt door God. Goed, we gaan verder met... Ik moet even acclimatiseren. Ik heb een lied klaarstaan van Je bent geliefd. En dat geldt vooral ook voor onze gehandicapte medemensen. Je bent geliefd en er wordt gezongen door Anna Hoebeke Lomans.

We gaan zo overschakelen naar de protestantse gemeente Haarlem, de Maranatenkerk. Voorheen is dominee Bram Wassenaar. Het is een gehandicaptendienst in het koor Zizo onder leiding van Elsbert Hulst verleent de medewerking. Dus ik zal even kijken of we al verbinding hebben. We hebben verbinding, maar het is nog een beetje geroezemoes, dus ik start nog even een plaat. De ruis langs de wolken, een instrumentaal nummer.

0: Ja, we schakelen nu over naar de protestantse kerk in het Harde.
1: Goedemorgen allemaal. Welkom in deze speciale dienst. Welkom u hier in de kerk. U en jullie thuis of waar u dan ook deze dienst met ons meeviert. Fijn dat we dit vanmorgen mogen doen. En dan met het koor CISO onder leiding van Elsbeth. En zo te zien hebben ze er heel veel zin in. En het is wellicht ook leuk om te vermelden dat het thema voor deze dienst, Jona in de vis, is gekomen uit de ideeën van de woensdagavond Bijbelclub. Ze mochten allerlei onderwerpen aandragen en ja, kijk, dat heb je, Bram is de baas, dus die heeft gekozen Jona in de vis. Dan ook een hartelijk welkom voor onze partnergemeente De Binnenwaal Amsterdam. Fijn dat jullie er zijn. Ze zitten daar. En voordat er gecollecteerd wordt, stellen ze zich aan ons voor. Dan wil ik u vragen om op te staan voor de volgende mededeling. Afgelopen donderdag 28 mei jongstleden is de heer Wiegert Hilbink overleden in de leeftijd van 90 jaar. Aanstaande donderdag 4 juni om 12 uur is de dankdienst voor zijn leven hier vanuit de Maranatha-kerk door dominee Bram Wassenaar. Aansluitend vindt de begrafenis plaats aan de begraafplaats op het Harde aan de Bovenweg. En voorafgaand is er van 11 uur tot 11 uur 45 gelegenheid tot condoleren. Wij wensen de familie en de naaste en ieder die de naam mist, de naam van ons overledene Wiegert Hilbink, troost en bemoediging van God in deze tijd. We zijn een moment stil. Niemand leeft voor zichzelf. Niemand sterft voor zichzelf. Wij leven en sterven voor God onze Heer. Aan Hem behoren wij toe. En zoals u mag weer gaan zitten. En zoals we deze dienst altijd beginnen, dat doen we dan dat het licht aangestoken wordt, de kaas van verbondenheid aan het licht van de paaskaas. En ik wil Wilke vragen om dit te komen doen.

Eeuwige, wij ontsteken een licht aan uw licht. In u zijn wij verbonden met elkaar in tijd en plaats. Amen. Dankjewel, Wilke. Nadat we een ogenblik stil zijn geweest ter voorbereiding op deze dienst, zingen we ons openingslied. Welkom in het huis van onze Heer. Kom en vier het feest met ons.

Amen. Vanuit de rust, vanuit de stilte kunnen we dan beginnen. En dat doen we inderdaad zoals Henk al zei met ons openingslied, het lied van welkom. Eerst zal het koor zingen en daarna mogen wij invallen. U ziet het op de beamer en in de liturgie. Welkom in het huis van onze Heer. Kom en vier het feest met mij.

Jullie mogen nog blijven staan voor de bemoediging en de groet. Ja. Want welkom in het huis van onze Heer. We vieren samen feest, we vieren samen deze kerkdienst met elkaar. En we luisteren naar het woord van God, naar de Bijbel. En voordat we dat doen, dan heten we niet alleen elkaar welkom en begroeten elkaar. Maar dat doen we ook in naam van God. En daarom spreken we samen onze bemoediging en onze groet uit. Want onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, en die het werk van zijn handen niet loslaat. En namens die God mag ik u en jullie en mogen elkaar groeten met genade, barmhartigheid en vrede. Die zijn jullie van God de Vader, van Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen.

Op de drempel van de dienst bidden we ook ons Kyrie, ons gebed om ontferming. En ik zal in één keer ook ons gebed om de Heilige Geest bidden. Laten we samen met elkaar bidden. Goede God, we zijn een geluksvogel als we leven met fijne mensen in ons huis. Met leuke mensen is het gezellig. We zijn geluksvogels wanneer we in een mooi huis kunnen wonen. Met gezellige plekjes, met warmte en met veiligheid, met eten en drinken. Maar een mooi huis en fijne mensen is niet voor iedereen gewoon. Niet iedereen heeft het altijd fijn in zijn huis. Niet iedereen heeft lieve mensen om zich heen. Niet iedereen heeft zijn papa of zijn mama dicht bij zich. En niet iedereen heeft genoeg te eten en te drinken. Daarom bidden wij u, goede God, help iedereen die lieve mensen om zich heen mist. Die een fijn en een goed huis moet missen of moet achterlaten en moet vluchten. We bidden u, wees in het bijzonder bij iedereen die verdrietig, die bang of die boos is. En we vragen, wees bij ons allemaal, God. We vragen daarom ook om uw Heilige Geest, zodat als we uit de Bijbel lezen en daaruit horen, als we daarmee aan de slag gaan, dat het niet alleen een verhaal van vroeger zal zijn of iets ouds, maar ook iets nieuws voor ons, waar we iets van kunnen leren, waarin u ons iets wil vertellen over hoe we moeten leven en over uw liefde voor ons. Kom daarom met uw Heilige Geest, God. Dat bidden we u. In Jezus' naam alleen. Amen. Dan zullen we nu met elkaar zingen uit Evangelisch Liedbundel, lied 425. Dit is de dag. De eerste keer zal het koor zingen en de tweede keer mogen we invallen bij Dit is de dag.

0: zijn aangekomen bij ons moment voor jong en oud. En straks mogen de kinderen van groep 1 tot en met 3 naar de kinderkerk. Oh, helemaal niet? Nee. Oh, nou, dan mogen jullie niet naar de kinderkerk. Want dit is heel... Eigenlijk is dit de kinderkerk, zou je ook kunnen zeggen. Hè, wie had zich daarop verheugd? Ja, ja. Hè. Maar ik wil eigenlijk wel even vragen wie dat wil... om even met mij naar voren te komen... om te kijken wat er allemaal is meegenomen... en wat er allemaal in en bij de zee leeft. Wie zou dat met mij willen bekijken? Ja, ik zie al wel handjes omhoog. Hey, je mag naar voren komen. Kom maar. Goedemorgen. Ja, misschien kunnen we het best even inderdaad een beetje hier in de buurt. Maar er is zoveel te zien. Ja, kan jij dat wel vanaf daar zien al? Ja. En ik kom even naar je toe, want wat zie je onder andere? Wat zie je als je om je heen kijkt? Welk ding vind je het meest opvallend? Wie kan dat zeggen?
1: De octopus.
0: De octopus? Ja, en welke vind jij mooi?
2: De vis.
0: Ja, die vis. En jij, Fien?
3: Zeehond.
0: Zeehond. Oh ja, daarachter, hè? Nog een zeehondenpup. Hé, hey, en wat... Wat zie je nog meer? Wat zie jij, Tim?
3: Dolfijn.
0: Dolfijn. Ja. En welke zie jij?
3: Zeepaard.
0: Zeepaard, ja. Ja. Bijzonder aan zeepaardjes is dat daar de papa-zeepaardjes, de kleine zeepaardjes, in zich dragen. Ja, dat is ook een zeehondenpup. Ja. Hé, hey, en we kijken nu allemaal hier naartoe, maar wat is daar? Ja, weet jij dat wel?
2: Een walvis.
0: Walvis, ja. Zo, hé, en wat een grote bek, hè? Maar dit is eigenlijk nog maar een kleintje. Hé, hey, wie is door de voordeur naar binnen gekomen? Door de grote deur? Ja? En is je toen iets opgevallen toen je door de voordeur nu naar binnen kwam?
3: Walvissenbek.
0: Ja, hè? Het is een echte walvissenbek. Ja, dan, als je het niet gezien hebt, dan kun je als je in de kerk zit straks nog even op en neer na de dienst. En thuis zul je helaas of nog snel voor het koffiedrinken moeten komen. Ja. Hey, en want vandaag gaat het ook over Jona in de vis. Oh, er zit wel een krant in. Ja, nou, maar ik denk dat hij gewoon heel veel dingen opeet. Zou dat kunnen? Nou, ik ga er zo meteen iets over uitleggen. Ja, kijk nog maar even goed. Zit er nu al wat in? Ja, nou, u moet straks nog maar even kijken of er iets of iemand in zit. Hé, hey, dan mogen jullie weer op je plek gaan zitten. Dan gaan wij gaan we verder. En dan moet ik even kijken. Ja, dan gaan we ook lezen over dat verhaal. Dus mogen jullie weer naar je plek? Weet je nog waar dat is? Ja? Nou, en u moet na de dienst maar even kijken wat voor moois hier allemaal ligt, hoor. Heel gaaf. En iedereen ook bedankt die iets mee heeft genomen. Dan hebben we echt een volle zee. Ja, jij staat al klaar, want we gaan inderdaad uit de Bijbel lezen. En dan wil ik eerst nog even Geert vragen om de Bijbel aan te reiken. Ja.

0: Dankjewel. En we gaan uit de Bijbel in gewone taal lezen en we lezen de eerste twee hoofdstukken van de vier hoofdstukken uit het Bijbelboek Jona.
1: Op een dag kreeg Jona, de zoon van Amita, een opdracht van de Heer. De Heer zei: ga op reis naar Nineveh. Waarschuw de mensen in die grote stad, want ik heb gezien dat ze slechte dingen doen. En Jona ging op reis, maar niet naar Nineveh. Hij wilde naar Tarsus vluchten, zo ver mogelijk bij de Heer vandaan. Jona kwam in de haven van Javo. Daar vond hij een schip dat naar Tarsus zou varen. Hij betaalde voor de reis en ging naar Tarsus, zo ver mogelijk bij de Heer vandaan. Maar de Heer zorgde voor een zware storm. De zee ging zo wild tekeer dat het schip bijna in stukken brak. De zeemannen werden bang en iedereen riep zijn eigen god om hulp. Gooiden ze alles wat aan boord was in de zee. Zo probeerden ze het schip te redden. Intussen lag Jona onder in het schip te slapen. De kapitein ging naar hem toe. Lig jij hier te slapen? Vooruit, sta op en bid tot je god om hulp. Misschien zal jouw god wel voor ons zorgen, anders gaan we dood. De zeemannen zeiden tegen elkaar: wie is toch de schuld van deze ramp? Laten we het lot werpen om het aan onze goden te vragen. Dat deden ze. Toen kwamen ze te weten dat het de schuld van Jona was. De zeemannen begonnen Jona vragen te stellen. Waarom gebeurt dit? Wat doe je hier? Waar kom je vandaan? Uit welk land kom je? Bij welk volk hoor je? Jona antwoordde:
0: ik hoor bij het volk van Israël. De Heer van de hemel is mijn God. Hij is de God die de zee en het land gemaakt heeft.
1: Jona vertelde dat hij op de vlucht was voor de Heer. Nu werden de zeemannen pas echt bang. Ze vroegen hem: hoe kun je dit doen? Wat moeten we met jou doen, zodat de zee weer rustig wordt? Want het ging steeds harder stormen. Jona zei tegen de zeemannen:
0: gooi mij maar in zee, dan zal de zee jullie met rust laten. Want het is mijn schuld dat jullie in deze zware storm terecht zijn gekomen.
1: Maar de zeemannen probeerden eerst naar het land te roeien. Ze deden erg hun best, maar het lukte niet, want het ging steeds harder stormen. Toch schreeuwden ze: ach, laat ons niet doodgaan als ze deze man in zee gooien. En straf ons niet zoals als hij onschuldig is. U bent de Heer. Alles gaat zoals u het wilt. Toen gooiden ze Jona in de zee. Meteen werd de zee rustig. De zeemannen kregen eerbied voor de Heer. Ze besloten hem een offer te brengen en hem voor altijd te dienen. De Heer stuurde een grote vis om Jona op te eten. 3 dagen en 3 nachten zat Jona in de buik van de vis. Daarna bad hij: de Heer, zei God, dit is het gebed van Jona.
0: Toen ik bang was, riep ik naar u, Heer. Van u kreeg ik antwoord. Ik was bijna dood. Ik schreeuwde om hulp. U hebt mij gehoord. U gooide mij midden in de zee, in de diepe zee. Het water was overal. Hoge golven rolden over me heen. En ik dacht: u stuurt mij weg. Nooit meer zal ik uw heilige tempel zien. Het water sloeg over mijn hoofd. De zee was overal om me heen. Mijn hoofd zat vast in de waterplanten. Ik ging naar de diepte, waar de bergen beginnen. Ik leek voor altijd gevangen in het land van de dood. Maar u, Heer, trok mij levend uit het graf. Toen het einde van mijn leven kwam, dacht ik weer aan u, Heer. Ik bad tot u. In uw heilige tempel hoorde u mij. Veel mensen dienen waardeloze goden. Ze verlaten de God die kan helpen. Maar ik niet. Ik zal u met offers danken en een lied voor u zingen. Alles wat ik beloof, zal ik doen. Want alleen u, Heer, brengt redding.
1: Toen gaf de Heer opdracht aan de vis om Jona uit te spugen op het land.
0: Dankjewel, Marieke. Wij zullen nu zingen van Jona. En dat doen we met het lied van Ellie en Rickert. Jona, Jona, ga naar Nineveh.
2: Op een dag zei God tegen Jona: luister goed.

we elke zondag op deze snelheid zingen, dan zijn we vroeg thuis. Na de uitleg en verkondiging zal het koor voor ons nog een extra lied zingen. Dat is Heel Mijn Leven. En daarna zullen we met elkaar de speciale Ziso medley zingen. Dus eerst zal het koor Heel Mijn Leven Lang zingen. En daarna zingen we met elkaar de medley.

Door Godgeliefde mensen, jong en oud, hier in de kerk of thuis of ergens anders. Speciaal vandaag hier in de kerk, zoals het koor. Of misschien zit je hier wel elke week. Samen zijn we nu gemeente van Jezus Christus. En het kan je niet ontgaan zijn. Het gaat vandaag over Jona. En ik zei het al, ik mocht kiezen uit het lijstje wat jullie bij de Bijbelclub hadden gekozen. En toen ik Jona zag, wist ik wel dat ik die wilde doen. Want het verhaal van Jona in de Bijbel is ook een van mijn favoriete Bijbelverhalen. Het is ook een heel bijzonder en eigenlijk bizar verhaal. En het is heel grappig. Grappig en leerzaam. En dat is mijn favoriete combinatie. Net als aardbei en banaan, grappig en leerzaam. Maar wat is er dan zo grappig? Nou, we hebben gelukkig snel gezongen, dus ik heb even om dat te kunnen uitleggen. Want het begint met Jona zelf. God geeft Jona de opdracht om naar Nineveh te gaan, die grote stad. Ik heb nog een keer het plaatje erbij. Want God heeft gezien dat ze hele slechte dingen doen in Nineveh. En Nineveh, dat is de hoofdstad van de Assyriërs. Die zijn berucht over hoe slecht ze zijn, hoe gewelddadig. Israëls bittere vijand. Het zijn dus absoluut geen lievertjes. En het is dus op zich wel logisch dat Jona niet naar Nineveh wil. En hij gaat dan ook niet. Hij gooit zijn kont tegen de krib. In het oosten is Nineveh, dus Jona gaat zo ver naar het westen als maar mogelijk is. En dan gaat hij dus op het schip. Ook daar heb ik een plaatje van bij gedaan nog. Een zware storm op zee. Alle hens aan dek. Dan zou je zeggen, iedereen is wakker. Nou, heb je het gehoord, iedereen? Jona lag te slapen. Te slapen in de storm. En wat ook heel raar is, is dat die ruwe zeelui, die allemaal geloven in allemaal andere goden dan de echte God, die doen er alles aan om iedereen te redden. Maar Jona niet. Zelfs niet toen de kapitein hem wakker maakte. En dan vertelt Jona heel droog, en we zitten dus midden in die storm, dat hij bij het volk van Israël hoort en dat zijn God de Heer is die de zee en het land gemaakt heeft. Dus, om het even duidelijk te krijgen, Jona wil vluchten van de God van wie die weet, die alles gemaakt heeft, ook de zee en het land. Nou, dat is toch wel dom. Jona zegt dan, gooi mij maar in zee, want de storm is mijn schuld. En dat lijkt misschien wel een beetje dapper of nobel van hem, maar dat is niet wat God wil. Maar Jona wil dus blijkbaar liever dood dan luisteren naar God. Een profeet die niet luistert naar God. En de zeelui proberen nog aan land te komen, maar dan, dat lukt niet en dan gooien ze toch Jona in zee. Maar ze zeggen er wel gelijk bij, sorry God, als dit niet de bedoeling was, wij wilden het niet zo. En zo zien we dat die ruwe heidense zeelui, die zijn geloviger dan de profeet Jona. Dan het volgende. God liet Jona niet in de steek. Hij liet Jona opslokken door een grote vis. En 3 dagen en 3 nachten zat Jona in de buik van de vis. En toen begon hij te bidden. En Jona's gebed in de buik van de vis,
is eigenlijk best wel een raar gebed. Jona die bedankt God wel dat hij hem gered heeft en niet in de steek heeft gelaten. Maar echt sorry zeggen? Nee. Op het eind belooft hij wel om te luisteren en dan zegt hij wel een belangrijke zin. Want alleen u, Heer, brengt redding. Maar echt sorry zeggen, dat doet Jona niet. En dan spuugt de vis in opdracht van God Jona op het land. En voor de tweede keer moet en gaat hij nu naar Nineveh om de inwoners te waarschuwen. En verderop in het verhaal, dat hebben we nu niet gelezen, is dat Nineveh een hele grote stad is. Dat het wel 3 dagen duurt om er helemaal doorheen te lopen. Jona die loopt 1 dag erin en dan houdt hij zijn mini-preek. En dit is zijn mini-preek. Nog 40 dagen, dan wordt Nineveh helemaal verwoest. Nou, dat was dus de hele preek, in ieder geval zijn preek. Het is maar 5 woorden in het Hebreeuws. En het is geen uitleg waarom of wat ze dan verkeerd gedaan hebben. Jona vertelt er niet eens bij dat het woorden van God zijn. Jona lijkt geen enkele moeite te doen. En dit is echt het absolute minimum. Maar, weer zo'n grap in het verhaal. Iedereen luistert direct naar Jona en Gods waarschuwing. Ze gaan vasten, ze nemen geen eten en geen drinken. En zelfs de dieren niet. En ze gaan allemaal bidden tot God en vragen om vergeving. Voor mij is dit toch wel een preek om jaloers op te worden. De meest effectieve preek ooit. 5 woorden en iedereen die keert tot God. En we lezen dat zelfs de koning meedoet en alle dieren, koeien, schapen en geiten. En het zit nog wat moois in. Als Jona zegt, dan wordt Nineveh helemaal verwoest, dan is dat Nineveh wordt helemaal ondersteboven gekeerd. En Jona denkt, dan gaat de stad helemaal kapot. En dat is ook wat vaak bedoeld wordt met dat woord. Maar misschien heb je ook wel eens gehoord van het woord omkeren of bekeren. Je omdraaien van wat je verkeerd doet. En dat is dus wat gebeurt. Nineveh keert zich helemaal om. Hele stad, met alle dieren, zij bekeren zich. Ze roepen naar God, ze tonen berouw en ze vragen vergeving. En God ziet dat en hij besluit om de stad niet te verwoesten. Want God is genadig en hij verandert zijn plan. Mooi toch? Eind goed, al goed zou je zeggen. En ze leefden nog lang en gelukkig. Maar zo eindigt dit verhaal niet. Want Jona is heel boos. En dit zegt Jona dan heel boos tegen God. Ik wist het wel. U bent een God die genadig is en liefdevol. Geduldig en trouw. Bereid het onwel af te wenden. Dat is toch wel heel raar om op die manier boos te zijn op God. En God vraagt daarom ook, is het terecht dat je zo kwaad bent? En kwaad loopt Jona de stad uit, gaat in een hut tegenover de stad zitten en wachten op die verwoesting. De totale omkering van de stad. En wie weet misschien wat er toen gebeurde, toen Jona buiten de stad zat. In een hut.

Nog een keer? Ja. Want toen kwam er eerst dus een hele mooie boom, die lekkere schaduw gaf. En nou, dat was wel lekker in die hitte. Hè? Het was hier en er kwam een zuchtje wind. En Jona was er heel blij mee. Maar de volgende ochtend stuurde God een worm. Een worm en die at aan de boom. Zodat de plant de boom helemaal verdorde en er geen schaduw meer was. En de zon kwam extra warm. Er kwam hete woestijnwind. En Jona raakte helemaal oververhit. En Jona gaat weer klagen. En hij is weer boos. En God vraagt, is het terecht dat je zo kwaad bent? En dan, dat moet ik hem nageven, is hij wel heel eerlijk. En hij zegt gewoon heel duidelijk, ja, het is terecht dat ik kwaad ben, was ik maar dood. Nou. God zegt dan, ja, dit is het bijna het einde van het verhaal. Maar dan komt God met zijn reactie. En die wil ik nog even met je lezen.

0: God zei toen tegen Jona: als jij al verdriet hebt om die wonderboom, waar je geen enkele moeite voor hebt moeten doen, die je niet hebt laten groeien, een boom die in één nacht opkwam en in één nacht weer verging, zou ik dan geen verdriet hebben om Nineveh, die grote stad waar meer dan 120.000 mensen wonen, die het verschil tussen links en rechts niet eens kennen, en dan ook nog eens al die dieren. En dat is hoe het verhaal van Jona eindigt. Boem, klaar. We krijgen geen reactie meer van Jona. En dat is eigenlijk ook niet nodig. Het is een bizar verhaal, expres overdreven. Grappig en leerzaam. Want het is de bedoeling dat het ons een spiegel voorhoudt. Kunnen wij het hebben als God onze vijanden lief heeft? Ben jij niet blij dat God zijn vijanden, de mensen die slechte dingen doen, lief heeft? Ik ga afronden. En dat doe ik met twee vragen. Twee quizvragen. Van wie in de Bijbel leren we: heb je vijanden lief?
1: Allemaal. Soms ben ik ook wel
0: boos. Mm-hmm.
1: Was ik
0: ja.
1: Ik kwam met een reis mee gaan naar Dio.
0: Mm-hmm.
1: En kwam die taxichauffeur ook niet opdagen.
0: Nee? Ja, dan word je boos. Ja, als iets niet gaat zoals je wil. En van wie in de Bijbel leren we dan: heb je vijanden lief? Ja. Of een andere vraag. Wie was er ook 3 dagen in het donker? Jezus, ja. En zo wil God ons dus een spiegel voorhouden. Kunnen wij niet alleen de mensen die we aardig vinden, maar ook de mensen die soms hele gemene dingen doen, kunnen wij daar ook van zeggen: God wil hen er ook bij hebben. Maar het mag ook tot slot een geruststelling zijn voor jezelf. Want ten eerste mogen we leren dat we altijd mogen bidden tot God. En ten tweede dat God ons redt, ook als wij niet zo ons best doen. En ten derde, Gods liefde, die het meest duidelijk wordt in Jezus, die overwint. Die overwint ook op Gods verdriet en boosheid over slechte dingen. Want God, en dat is de boodschap door de hele Bijbel heen, is dat God ons wil redden. Want het is, daar had Jona gelijk in, zoals hij zei: u bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw en bereid het onwel af te wenden. U bent een God die redt. Dank u wel daarvoor, God. Amen.

Yeah, I hope.

Dit is een hele vrolijke medley die we hebben gemaakt toen wij 25 jaar, jongens? 25 jaar bestonden. Toen heb ik gevraagd aan het koor, welk liedje op koor zing je nou het allerliefste? Nou, we konden niet al die liedjes in de medley stoppen, maar een heleboel hebben we toen hierin gestopt. En het is vol met bekende liederen. Als u denkt, ik ken het, zing lekker mee, ook al sta ik met mijn rug naar u toe. En als u het niet kent, of er een solo is, dan is het fijn als het even stil is, zodat dat goed te horen is.

0: Zeker. Dank jullie wel. Dit maakt ons blij.
1: Mag ik nog vragen, Dominic?
0: Ja, jullie bedankt. Jullie bedankt. Nou. Dat is duidelijk. Heel goed. We zullen nu met elkaar danken en bidden. Er is ook ruimte voor je eigen stilgebed. En aan het eind wil ik jullie uitnodigen om samen met mij het gebed van, wat we van Jezus hebben geleerd, het Onze Vader, te bidden. Ik heb het opgeschreven. Ja, ja, we zullen dus onder andere bidden voor dat vreselijke ongeluk met de schoolbus in België. Maar we danken ook voor de vakanties die er nog aankomen. Ja, ja. Ja. Ja. Gaan we doen. Nou, laten we met elkaar danken en bidden. Heere God, we willen u bidden en danken. En als eerste willen we u danken dat u alles heeft gemaakt. Dat u de Heer bent van de hemel en de aarde. Iets wat Jona misschien een beetje toen vergeten was, maar we willen u daarom danken. Omdat het betekent dat u heel de wereld, alles wat er is, in uw hand houdt. Dat betekent ook dat u van ons houdt. Dat u ons gemaakt hebt en dat u ons wil redden. En wil u danken dat we daar elke week weer van mogen horen in de kerk. Dat we daarover mogen zingen. Dat we daar thuis in de Bijbel over mogen lezen. Heer, wilt u ons helpen om ons dat zo goed in onze oren te knopen. Ik wil u danken voor de feestelijke dienst van vandaag. Voor koor, ziezo, voor zingen en zo. Die zoveel meer brengen dan alleen het zingen. Dank u wel dat we daarvan mogen genieten. En zo samen kerk mogen zijn. Heer, ik wil u danken voor iedereen die er is. Misschien voor het eerst, misschien al heel vaak. Wilt u met ons zijn? Wilt u ook met ons zijn als we verdrietige dingen hebben gehoord? Wil u vragen, wilt u bijvoorbeeld zijn bij de familie en de nabestaanden van Wiege Hilbink? Nu we komende week van hem afscheid moeten nemen en hij begraven zal worden. Wil u bidden voor iedereen die iemand mist, die al langer geleden of misschien toch nog maar heel kort geleden is overleden. Wilt u met ons zijn als we op die manier verdrietig zijn? Wilt u ook zijn bij de mensen in België na dat vreselijke ongeluk met de bus, schoolbus en de trein? Heer, wilt u heel dichtbij iedereen zijn die zo geschrokken is en nu opeens iemand niet meer thuis komt? Of zwaar gewond in het ziekenhuis ligt. Heer, zo willen we ook bidden voor iedereen die in het ziekenhuis ligt of naar de dokter moet. Die misschien moest wachten op een uitslag of dat hij nog komt. Of misschien al heel lang thuis is en ziek, niet gezond genoeg. Heer, dat is heel lastig en wil u vragen. Wilt u heel dicht bij hen zijn? God, willen we ook dingen om voor te danken. Voor vakanties die er aankomen, onder andere met Adidas. Heer, dank u wel voor vrije tijd waarin we weer op adem mogen komen. Waarin we even niet de dagelijkse dingen hoeven te doen. En we kunnen spelen, kunnen uitrusten. Wilt u ons allemaal die tijd geven, dat we op adem kunnen komen. En wilt u ons helpen dat zo'n dienst als vandaag naar de kerk gaan, samen zingen en ook daarna gezellig elkaar ontmoeten, dat dat ook zo'n rustpunt mag zijn. Heer, zo hebben we veel om voor te danken, maar ook veel om voor te bidden. En in een moment van stilte willen we u zelf tegen u zeggen wat ons bezighoudt. In de stilte komen we tot u.

0: Dank u wel dat we altijd bij u terecht kunnen, God. Dat niet alleen hoeft op de meest donkere of moeilijke momenten, maar dat dat elk moment kan, hoe we ons ook voelen. En graag willen we ons gebeden en die van anderen allemaal samen nemen. In het gebed dat we leerden van Jezus. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Voordat we zo naar de collectes gaan, wil ik mensen uit onze partnergemeente de Binnenwaai uit Amsterdam vragen om zich voor te stellen. Mag ik je vragen om naar voren te komen?
1: Ja, dankjewel. Fijn dat wij hier vanmorgen bij jullie mogen zijn. Mooi om jullie kerk hier te zien. Ik ben hier samen met Fedde, mijn man, en mijn naam is Pim Jonker. Ik lijk misschien wel een beetje op Jona. Fedde en ik hebben ook het gevoel dat we naar Eiburg, Amsterdam-Oost, gestuurd zijn. om ons daarin te zetten. Wij hebben heel lang in Harderwijk gewoond en door het werk van Fedde zijn we verhuisd naar Amsterdam. Ik zei, moet ik nou in die grote stad wonen? En toen zag ik Eiburg en toen zei ik van, ja, daar zou ik nou wel willen wonen, maar de rest niet. En daar kwam een hele mooie woning vrij en die hebben we kunnen kopen. En toen zeiden we, dan moeten we een kerk uitzoeken hier op Eiburg, hier in Amsterdam. En toen gingen we naar die kleine kerk op Eiburg. Zeiden we, nee, veel te klein, vinden we niks. En laten we een mooie grote kerk zoeken met mooie diensten, mooie activiteiten. Maar toen gebeurden er weer dingen waardoor we toch het idee krijgen, we moesten ons inzetten hier in de wijk. We hebben hier iets te geven. We moeten ons hier inzetten. Het is een wijk met nu momenteel ongeveer 30.000 mensen. En er wordt nog steeds gebouwd. Er komen nieuwe eilanden bij. Het gaat oplopen tot 50.000, 60.000 mensen. En er is maar één kerk. Dan komt er eerst een filmpje en dan vertel ik nog iets meer.
2: Welkom bij De Binnenwaai, een kleine kerk hier op Eiburg in Amsterdam. Een kerk waar allerlei verschillende mensen van verschillende leeftijden zich thuis voelen, een plek hebben gevonden. Een plek waar we God ontmoeten, waar we elkaar ontmoeten. En waar we met heel veel plezier en heel veel liefde mogen zijn. Het is een plek waar we op zondag bij elkaar komen voor de viering, waar we op verschillende manieren vieren, waar de kinderkerk naar de eigen ruimte gaat, waar ze op hun eigen manier met het thema bezig gaan. Het is een plek waar we ook door de week bij allerlei avonden over verschillende thema's doorpraten, waar we met elkaar bidden en waar van alles gebeurt. We vinden het belangrijk en waardevol om hier kerk te zijn. Hier op Eiburg. We sluiten ook graag aan bij dingen die hier gebeuren. Waar we iets van God, iets van de geest zien. Als het bijvoorbeeld gaat om een 4 mei herdenking. Of een bijeenkomst rondom allerzielen. Of andere sociale dingen. Dan haken we daar heel graag bij aan of organiseren we dat mee. We hopen hier nog lang kerk te kunnen zijn. De geest te kunnen volgen. Te doen waar we ons toe geroepen voelen. En dat is tegelijk best een beetje een zoektocht, omdat we een kleine kerk zijn.

Ja, dat was Marjolein, onze voorganger. Ze is momenteel alweer een aantal maanden ziek, jammer genoeg. Ja, we zijn dus een kleine kerk, zoals jullie weten. De enige kerk. Ja, we proberen van belang te zijn op Eiburg. We proberen aandacht te geven aan mensen. Mensen hebben behoefte aan aandacht, aan een gesprek, bezig zijn met zingeving. En ja, de welzijnsorganisaties weten ons te vinden. Mensen weten ons te vinden. Als ik op woensdag in de buurtkamer ben, samen met mensen uit de wijk koffie drinken en een beetje eten, dan hoor ik ook dat mensen toch eigenlijk wel behoefte hebben om even een gesprekje over het geloof te hebben. En ja, als je naar een kerk in Amsterdam gaat, dan moet je 10 kilometer met de fiets of met het OV. Parkeren is meestal niet te doen. Dus het geeft echt een wijgevoel dat je mensen uit je kerk in de buurt tegenkomt, in de winkel. Dat geeft echt een gevoel van verbinding. En ja, mensen weten ons te vinden als er iemand overleden is, als ze zitten met problemen, dan kunnen ze een luisterend oor krijgen bij ons. Dus vandaar dat we heel graag willen blijven bestaan. En de Protestantse Kerk van Amsterdam heeft ons jaren geleden, konden ze ons steunen met vrij veel geld. Maar de financiële situatie is verslechterd en er is minder geld om ons te steunen. We doen zelf heel erg ons best om meer geld binnen te krijgen. Met collectes, kerkbalans, allerlei acties, kerken aanschrijven zoals jullie, fondsenwerving. We zijn op allerlei manieren bezig om geld in te zamelen, omdat we graag op Eiburg willen blijven. We huren dat gebouw wat jullie zagen. Dat is een gebouw onderin, een appartementengebouw. Ja, dat kost iets van ongeveer 4.500 aan vaste lasten per maand. Huur en vaste lasten. En dan die predikant voor 0,5 FTE. Dus het kost allemaal heel veel. We verhuren ons gebouw ook heel veel. Dus het is elke avond bezet. En vandaag is na onze eigen dienst zijn er nog 2 kerken die erin zitten. Er zijn veel migrantenkerken in Amsterdam die een plek zoeken. Ja, dus we zijn heel blij.

Gaaf om zo jullie een beetje te mogen leren kennen. En ook alvast bedankt voor de koekjes. De collecte die we altijd bij de uitgang of via de QR-code doen. De eerste collecte van de diaconie is ook voor de binnenwaai. En de tweede is voor de Maranatenkerk. En beide van harte bij jullie aanbevolen. Ik zag de kleinste kinderen al terugkomen. En voordat we dat slotlied kunnen zingen, moeten we nog even wat instrumentjes uitdelen. Want we gaan het lied zingen, maak een vrolijk geluid voor de Heer. En dat doen we niet alleen met onze stem, maar ook met instrumentjes. Dus als je een instrumentje wil, dan mag je naar voren komen om er eentje te halen. En het koor zal het lied het eerste keer zingen. Nee? Oh, we doen het gelijk helemaal. Jullie zijn bij deze al opgeleid om het gelijk helemaal te mogen doen. Ik zie nog wat instrumentjes, dus... Nou, als iedereen heeft, dan wil ik jullie vragen indien mogelijk om te gaan staan. En dan gaan we met elkaar ons slotlied zingen. En daarna is direct aansluitend het zegenlied. Dus dan weten jullie dat. Eerst maak een vrolijk geluid voor de Heer. En daarna ga in vrede.

Ja, ga met God tot de volgende keer. Graag wil ik jullie allemaal bedanken voor het meebeleven met deze speciale dienst. Maar bijzonder wil ik Cor Siso bedanken. Elsbeth en de muzikanten voor jullie zingen, voor jullie muziek. Graag nog een keer een heel groot applaus. En tot slot mag ik jullie, en dat mogen we ook elkaar meegeven, maar iets heel moois. De zegen van God die altijd met je meegaat en die altijd maar één gebed ver weg is. Ontvang allemaal Gods zegen.

En inderdaad, we zullen dat beamen met het zegen, met de amen dat al werd voorgespeeld. Maar eerst ontvang zijn zegen. Want de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de kracht van de Heilige Geest zij met jullie allen.

0: Tot slot, mocht er nog iets zijn wat je moeilijk vindt, ik zal nog wat briefjes neerleggen. En die mag je dan in de bek van de walvis doen, zodat je weet dat dat weg kan. En blijf ook van harte uitgenodigd om met elkaar thee, limonade en koffie te drinken. Dank jullie wel.
1: U hebt kunnen luisteren naar een kerkdienstig band van uit de protestantse gemeente het Harde. Een aangepaste dienst. De voorganger was dominee Bram Bastaar. Medewerking werd verleend door het koor CISO onder leiding van Elisabeth Huls. We gaan verder met geestelijke muziek. En ik heb voor u klaarstaan twee liederen die gezongen worden door het Veluws Mannenensemble, toen nog onder leiding van Ben Magree. En we gaan luisteren naar Ziet in blinde razernij en zachtkens en teder.

Goed, we gaan verder met opwekking 488. En dat is het lied De Kracht van Uw Liefde.

Dat was opmerking 488. En we gaan verder met het Christelijk Mannenkoor uit Harden, onder leiding van Henk van der Maarten. Van de cd Eenmaal Thuis heb ik voor u klaarstaan nummertje 12. Wie gelooft tot het einde? MUZIEK

Ja, het blijft een prachtige uitvoering van dat lied. We gaan verder met Voor Ieder Land.

We gaan verder met een heel mooi lied. En het is niet alleen Ga ik door de Jordaan. Lied 369 uit de bundel Glorieklokken.

We gaan verder met twee liederen gezongen door het Vele Mannen Ensemble. En wel lied Neem Mijn Leven, Laat het Heer en Het Huis bij de Heer.

Ja, u hoort ons eindjournaal alweer en dat betekent het einde van het zondagochtend gepresenteerd programma. Mijn naam is Petters van Hel en ik deed met veel plezier voor u. U hebt kunnen luisteren naar geestelijke muziek en de kerkdienst. En die kwam vandaag uit de Pekingemeente het Harde. Een aangepaste dienst was dat. Een prachtige dienst over Jona. Goed, mijn stem hoort u voorlopig even niet. We gaan lekker op vakantie. En ik hoop na de vakantie weer terug te mogen keren bij de Loe. En dan hoort u mijn stem vanzelf. Alhoewel, mijn stem blijft natuurlijk bij een lied van de Heer elke zondagavond na 10 uur. Graag tot de volgende keer.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De burgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomst op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning in de Champions League van Paris Saint-Germain. Zijn oproep volgt op een roerige avond in de Franse hoofdstad. Bijna 300 mensen werden opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Op meerdere plekken in de stad werd brand gesticht, vuurwerk afgestoken en een confrontatie met de politie gezocht. De burgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Hij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kastel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier de Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zoveel op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. In Rome zijn gisteravond tientallen paarden op hol geslagen toen er vuurwerk werd afgestoken voor een oefening. Aantal ruiters en paarden raakten gewond. De 22-jarige soldaat liep gebroken ribben en een doorboorde long op. Het vuurwerk werd afgestoken tijdens de generale repetitie voor een militaire parade komende week. Zo'n 35 paarden renden geschrokken weg en kwamen op een drukke weg terecht. Het laatste paard werd vanochtend teruggevonden, meer dan 10 kilometer verderop. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. Meteoor vloog gistermiddag om 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island in de buurt van Boston met een snelheid van 120 km per uur. Het weer. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig, dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kamp met het NMR Journaal. Bij de rellen gisteren in Parijs na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond, hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrillaoorlog. Ze vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. De vierde editie van De Nacht tegen Seksueel Geweld heeft een recordbedrag aan donaties binnengehaald, ruim 300.000 euro. De Mars in Rotterdam wordt jaarlijks gehouden om geld in te zamelen tegen straatgeweld en aandacht te vragen voor het probleem. De deelnemers liepen 10 of 20 kilometer door de stad, langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Aan die editie van dit jaar deden er bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als een pingpongbal. Volgens de VAT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en aan tuinmeubelen. Het weer in Nederland. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Tijdens de marathon van Groningen zijn diverse hardlopers onwel geworden, verdeeld over de hele route. Sommige deelnemers moesten hun wedstrijd voortijdig beëindigen. Het exacte aantal deelnemers dat in het probleem is gekomen is onduidelijk. De veiligheidsregio zegt dat er te weinig ambulances zijn voor het aantal mensen dat onwel is geworden. Hoewel het vandaag minder benauwd is dan de voorgaande dagen, is het met 20 graden nog altijd drukkend warm in Groningen. Bij de rellen gisteren in Parijs, na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League, is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond. Hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrillaoorlog. Zij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israëlische troepen hebben kasteel Beaufort in Libanon ingenomen, dat nog dateert uit de tijd van de kruisvaarders. Het is in 25 jaar tijd het diepste punt dat Israël inneemt in het land. Het ligt op een strategische plek langs de rivier Litani. Israël zegt dat het nodig is zover op te rukken om aanvallen van Hezbollah te voorkomen. Tijdens de nacht tegen seksueel geweld is een recordbedrag opgehaald van ruim 300.000 euro. Aan de tocht, een mars door Rotterdam, deden bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. De deelnemers liepen langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Het weer er nog. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig, dan wordt het ook maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plas in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. Gistermiddag kregen de hulpdiensten melding binnen dat er iemand te water was geraakt en werd met een duikteam, een helikopter en drones naar het slachtoffer gezocht. Niet veel later werd de jongen uit het water gehaald. Hij is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW- en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. Een petitie tegen rokende en vapende influencers is al duizenden keren ondertekend. De 19-jarige Boy Tanis uit Geertruidenberg is de petitie begonnen. Hij ergerde zich aan influencers en artiesten die op sociale media foto's en video's delen waarop ze roken. In de petitie roept hij onder meer de autoriteit Consumentenmarkt op om in te grijpen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

is niet te laat als de Heer je roept. Zorg dat je klaar bent als de bazuin klinkt. Als je de trein mist, kun je nergens anders heen. En zeg niet dat we je niet gewaarschuwd hebben.

denn es war kalt und wärmeten sich. Petrus aber stund bei

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Uit Drenthe en Overijssel waren ambulances opgeroepen om te helpen. Inmiddels is de situatie stabiel. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plassen in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. De jongen is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar de hulp kwam te laat. De recreatieplas blijft vandaag dicht. Een 87-jarige vrouw in Engeland heeft bijna 70 jaar een bom in haar tuin gehad. De Britse politie heeft die gecontroleerd laten ontploffen. De vrouw uit Norwich zei dat gasten er op feestjes altijd mee speelden. Haar zoon had het explosief als kind mee naar huis genomen en haar man, een ex-militair, had haar verzekerd dat het om een lege huls ging. Dat dat niet zo was, kwam aan het licht toen de vrouw een student vroeg onkruid te wieden in haar tuin. Hij vond het explosief en belde de politie. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon, landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe uitzending van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven. Iedere week 2 uur lang bij jouw favoriete radiostation. En voor alle informatie over ons programma. gloryofgospel.nl Muziek Worship met Kees Kruijnoord. Nieuwe muziek van hun. Eén Heer. Schitterend. Ja, en afgelopen weekend was het natuurlijk het Pinkster weekend. En dan is jaarlijks ook opwekking. En er ging iemand een leuk, klein, intiem concertje geven. Zullen er een paar mensen zijn waarschijnlijk, dachten ze. 6000 man kwam erop af. En dan heb ik het over Martijn Buwalda. Die gaf een klein kampvuur concertje op de Singenterrein. En dat was echt geweldig om te horen en te zien natuurlijk. Je zou eens moeten weten, dit is Martijn Buwalda.

Sander en Angela met het nummer Heerlijke Dag. Ja, afgelopen zaterdag stonden ze ook live op het podium bij Groot Nieuws Radio en gaven ze enkele nummers ten gehore brachten ze daar. En eigenlijk hoop ik dat er nog wat beelden van vrij gaan komen. Ik weet dat Groot Nieuws heeft wat beelden naar buiten gebracht. Maar helaas niet het hele concert. Dus eigenlijk best wel jammer. Want die zaterdag net tijdens dat concert had ik andere verplichtingen. En kon ik het niet geheel luisteren. Dus helaas voor mij. Ja, komende vrijdag staat hij in Rotterdam Ahoy tijdens de reunie van de EU Jongerendag. Dan heb ik het over Michael W. Smit. Maar eerst naar het luisteren. Dit is Your Love is a Flood.

Your Love is a Flood. 5 juni dus, komende vrijdag, staat hij live op het podium tijdens de EO Reunie. De EO Jongerendag Reunie in Ahoy, Rotterdam. En die dachten natuurlijk, daarna is de echte EO Jongerendag de... Ja, volgens mij alweer de dikke 50ste editie. Of de 50ste editie is het trouwens. Ja, ja, de 50ste editie. Ja, voordat ik het vergeet. Ik heb straks nog de Bowery, Rokus Maasland, aan de telefoon. Hij heeft nieuwe muziek uitgebracht. En hij komt ook met nieuws. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Yes, we believe. Dit is Paul Bloods.

Rosanne Krijsman, het nummer Niet Goed Alleen. Een nieuw nummer van haar nieuwe EP. Goed, na al dit en Herco de Weg van Hoop gaan we in gesprek met Rokus Maasland van de Bowery. En dan hoor je veel meer over nieuwe muziek van hem. We gaan hem bellen straks.

0: Het nummer De Weg van Hoop van Aldit en Herico, een nummer uit 2025. Ja, we gaan eens even bellen. Bellen met Rokus. Dag Rokus.
1: Hey, goedenavond.
0: Ja, leuk dat we elkaar na een hele lange periode van stilte weer eens een keer spreken.
1: Ja, is dat wel.
0: Ja, hè? Want we dachten dat we uit de lucht waren. Maar volgens mij, de momenten dat ik in de studio zit, ben jij vaak druk met optreden. Althans, met de kersttour wel. Want die heb je vorig jaar gedaan, hè?
1: Ja, klopt. Klopt inderdaad. En gaan we dit jaar weer doen.
0: Kijk, kijk, de kaartjes zijn al te bestellen dan?
1: Nee. Maar ik dacht, ik geef jou gewoon primeur.
0: Die primeur.
1: Ze komen eraan.
0: Kijk, top. Hey, ga je weer dezelfde setting doen? Kleine theatertjes? Of worden het wat grotere zalen?
1: Nee, het worden dit keer wat grotere zalen. Ja.
0: Oké. Okay. En ja, wel theaterzalen of richting kerken? Wat gaat het worden?
1: Allebei. We gaan de Gouwe Kerk doen in Gouda. Ja. We gaan Odeon in Zwolle. Prachtig theater. Ja. Theater de Willem in Papendrecht. En nog een. Oh ja, de Basiliek in Veenendaal.
0: Oh ja. Ja. En dan ook de grote zaal?
1: Ja.
0: Kijk. Want daar ga je een voorproefje houden dan op 4 juli komende?
1: Een soort van, ja.
0: Ja. Daar gaan we het zo meteen eens even over hebben. Want waarvoor we eigenlijk bellen. Want deze maand heb je een nieuw nummer uitgebracht.
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Ja, ik zei dat al. We gaan bellen met. En jij denkt, ik ga bellen met Thomas. Of niet?
1: Ja.
0: Of wou je dat Thomas jou belde?
1: Nou, ik voel me wel eens een Thomas. Dat is natuurlijk waar het liedje over gaat.
0: Ja, want de titel heet Call Me Thomas.
1: Ja.
0: Neem ons eens mee in jouw gedachtegoed over dat nummer.
1: Nou, het is, ik moet wel eerlijk zeggen, het liedje is eigenlijk geschreven door Tina Boonstra. Mm-hmm. De vrouw waar ik het duet mee zing.
0: Ja.
1: Alleen het had in die zin van mij kunnen zijn, omdat het gedachtegoed, dat is wel iets wat ik deel. Zij schreef het vanuit de gedachte van, hey, ik voel me vaak die ongelovige Thomas.
0: Ja.
1: Ik heb vaak, wil ik eerst bewijs zien, wil ik eerst de wonden in Jezus' handen zien voordat ik geloof dat hij het is.
0: Ja.
1: En zo ervaren zij en ik ook dat wel eens in het dagelijks leven. Dat je denkt, oh, ik wil eerst een wonder zien en dan geloof ik het. Ja. En liever zou ik zijn als Maria, die Jezus de voeten was. Gewoon vol vertrouwen, vol geloof.
0: Ja.
1: Dat is waar het lied over gaat. Ja.
0: Ja, en hoe kom je dan met zo'n artiest in gesprek?
1: Nou, dat is eigenlijk heel grappig gegaan. Ik ben al heel lang groot fan van Tina.
0: Ja.
1: Zij is Engels. Ze woont in Londen.
0: Ja.
1: En ik luister al heel lang naar haar muziek. Maar wat ik niet wist, is dat die liefde wederzijds was. Want zij blijkt dus al heel lang naar de Bowery te luisteren. En 2 jaar geleden belde ze me op dat ze dit liedje opnieuw ging uitbrengen. Want ze had het al eens eerder geschreven. Maar dat ze er graag een duet van wilde maken.
0: Yeah.
1: En toen heeft zij in Londen haar partij opgenomen. En ik in mijn zolderkamertje in Ermelo mijn partij.
0: Yeah.
1: En een producer heeft dat fantastisch in elkaar gevlochten. En die kwam toen op haar plaat. En toen hebben wij hem vervolgens als de Bowery zo vaak live gespeeld dat we zeiden van ja, maar wacht eens even.
0: Ja.
1: We gaan dit gewoon in de live op het live album straks uitbrengen.
0: Ja.
1: En vonden we het gelijk mooi als eerste single.
0: Ja. En wel bijzonder eigenlijk, want ik heb even de YouTube filmpje gekeken, de video ervan. Jullie zingen hem echt als duet samen.
1: Ja, klopt.
0: En was dat ook echt live of was haar stuk al opgenomen en moest je dus echt op de maat van die muziek? Want dan kun je niet meer improviseren, zeg maar.
1: Nee, dat was best ingewikkeld. Want zij kon natuurlijk niet voor 23 shows naar Nederland komen.
0: Nee.
1: Maar we hadden een heel groot scherm op het podium en daar deden we heel veel dingen mee tijdens die theatertour. En daar hebben we haar beelden van haar op getoond. Nou, het gaat dan allemaal op clicktrack, heet dat. Dus dan ik hoor in mijn oortjes precies de maat. Dus ik weet precies wanneer zij gaat inzetten.
0: Ja.
1: En als je dat gewoon 1000 keer oefent thuis, dan kun je dat op een gegeven moment samen doen.
0: Ja.
1: Maar het leuke is wel, Dat op 4 juli, omdat we nog één keer diezelfde show gaan doen, heb ik Tina gebeld. Ik zeg, ja, nu gaan we nog
0: moet
1: eentje
0: je
1: doen.
0: Komen.
1: Nu moet je eigenlijk naar Nederland komen.
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: Op 4 juli is zij erbij. Kijk. Als support act.
0: Ja, dat is toch gaaf, of niet?
1: Ja.
0: Ja. Want zit zij ook echt in gospel?
1: Zij zit een beetje in dezelfde hoek als dat, dat wij ons begeven. Zeg maar, we maken allebei geen worship muziek.
0: Nee.
1: Maar wel degelijk christelijke muziek.
0: Ja.
1: Dus met een christelijke boodschap van hoop erin.
0: Ja. Ja. Ja. Maar ja, waarom horen we haar niet vaker dan? Heb jij daar
1: een
0: enig idee van?
1: Dat is een hele goede en hele terechte vraag.
0: Ja, ja, want maar, waarom? We hebben natuurlijk Groot Nieuws Radio. Waarom pakt die haar niet op?
1: Die vraag heb ik ze ook wel eens gesteld. Ja, Groot Nieuws Radio is natuurlijk een prachtige zender, maar focust vooral op de worship muziek.
0: Ja.
1: Dus dat is ook de reden dat, dat de Bowery ook wat minder vaak gedraaid wordt dan andere artiesten.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, en dan moet je eigenlijk de DJ op de lokale omroep die beslissen wat die draait. Dus,
1: precies, dus ik moet jou
0: mijn hand heb je. Mijn hand heb je in ieder geval. En anders moet je toch een keer een liedje maken. Call me Marco of zo.
1: Call me Marco van Doorn. Ja.
0: Nee, maar alle gekheid op een stokje. Shows van jou, of shows, kun je het shows noemen. Bijeenkomsten waar jij bent, is gewoon een bijzondere sfeer. Wij hebben elkaar toen ook in Zalk ontmoet tijdens een mannenavond.
1: Ja.
0: Ja, dat was ook gewoon heel bijzonder. En natuurlijk kijk ik nog steeds met liefde terug op ons live optreden tijdens een Glory of Gospel uitzending. Dat is heel lang geleden. Maar dat was wel een geweldige tijd.
1: Ja, ja, ja. Klopt inderdaad.
0: Ja. Ja, ik heb één ding verkeerd gedaan. En dat was dan omdat ik geen whisky bij me had, volgens mij.
1: Ja, dat is jouw grootste fout geweest.
0: Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, die komt altijd weer terug, de whiskies, hè?
1: Ja.
0: Nee, hoort erbij. Hey, maar dit is eigenlijk een voorproefje van jouw nieuwe album, hè?
1: Ja, klopt.
0: En
1: die ook op 4 juli verschijnt.
0: Ja. Ja, alles al op de plank liggen daarvan?
1: Ja.
0: Alles klaar?
1: Ja, tegenwoordig allemaal digitaal, helaas.
0: Ja.
1: Maar hij is helemaal klaar. Ja,
0: ja, want de EP komt niet meer uit ervan?
1: Nee, nee.
0: Nee, nee. Geen aanwas meer? Want jij was echt een voorstander van EP's, hè? Dat,
1: en dat ben ik nog steeds.
0: Ja.
1: Maar de markt is zo klein geworden daarvoor. Ja. Dat dan, dan wordt de stuksprijs zeg maar zo hoog.
0: Ja.
1: Dat is niet meer te doen.
0: Nee, jammer
1: helaas.
0: Eigenlijk, hè?
1: Ja.
0: Ja, weet je, ik zit nu in de studio. Ook geen platenspeler meer. Die moet dan echt apart worden ingeprikt. Dus sommige DJ's die komen nog met hun eigen platenspeler naar de studio. En die draaien nog wat platen. Maar dan, er zit een ingang daarvoor, hier. Maar dan houdt het wel op, zeg maar.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar ja, dat is hoe wij tegenwoordig muziek luisteren. En wat ik sommige artiesten ook wel zeg, ja, die denken na over de volgorde in de cd.
1: Ja.
0: Doe je dat nog wel?
1: Absoluut, ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Maar
1: ja.
0: Hoe krijg je dat dan vertaald in Spotify? Want dat is gewoon random luisteren.
1: Ja, nou, ik ben zelf een groot voorstander van, op Spotify luister ik ook albums gewoon in de volgorde, zoals ze door de artiesten bedacht zijn.
0: Ja.
1: En ik kan alleen maar hopen dat de luisteraar dat ook doet, want je wilt toch een verhaal vertellen door zo'n plaat heen.
0: Ja.
1: Ja. Ja, dus er is echt over nagedacht. Ja,
0: ja. Hey, en ik heb meerdere artiesten gesproken. Spotify is nou niet echt een daverend succes qua financiële kant.
1: Nee.
0: Kunnen mensen ook gewoon de cd daadwerkelijk nog kopen? Of hoe werkt het bij jou?
1: Deze nog niet. Die komt wellicht in de toekomst wel. Maar al mijn oude albums zijn nog, behalve de eerste, die is uitverkocht. Maar de andere, daar heb ik er nog... nog heel veel van liggen.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dus,
0: maar dat zijn fysieke albums.
1: Ja.
0: Dat zijn de fysieke albums. Maar zoals op Spotify, ja, dan luister je eigenlijk voor een schijntje in verhouding wat jij ervoor krijgt.
1: Ja, ja, dat klopt. Dat klopt. Dat is het jammer. Ja.
0: Ja. Hoe hou je dan je hoofd boven water, om het maar zo te vragen?
1: Dit tegenwoordig is dat spelen.
0: Ja.
1: Je moet echt veel spelen, live spelen.
0: Ja.
1: En En dat is ook in die zin van, ik word wel eens een beetje droevig van streamingsdiensten die er eigenlijk met de winst vandoor gaan, zeg maar. Mm-hmm. Aan de andere kant word ik ook altijd wel weer blij als ik denk aan, kijk, dat stukje spelen, wat er live gebeurt, wat jij net zegt, van hey, ja, ik herinner me nog die ene avond. Ja. Dat kun je nooit met een streamingdienst of met AI of wat voor dingen, nee, dan ook, dat kun je nooit vervangen. Nee. En daar, dus in die zin heb ik wel geloof in de toekomst voor ons als muzikanten.
0: Ja. Mooi, mooi. 4 juli, zei ik het al eventjes, haalde ik net al even aan. Dan ga je een heel mooi concert houden in de Basiliek. Ja, daar kan genoeg volk naartoe, hè?
1: Ja, ja, dan kunnen er 1500 in. Dus, ja.
0: Gaan we daar, daar gaan we voor, toch? 1500?
1: Tuurlijk, tuurlijk.
0: Ja. Wat hoop je, wat verwacht je?
1: Van die avond?
0: Ja.
1: Ja, voor ons is het gewoon een ontzettend leuk om te doen. Want het is een tour die we met heel veel plezier hebben gedaan. En ook een tour waarvan we aan het eind dachten van hij is te vroeg afgelopen.
0: Ja.
1: Dus voor ons is het echt een feest dat je dan, want normaal is na een tour, ja, dan heb je heel lang aan gewerkt, heel lang voorbereid. En dan ineens, dan gaat hij op de plank en die komt er nooit meer af. Nee. En dat is nu heel leuk dat we gewoon het stof er weer af mogen blazen en nog één keer mogen. Dus ik denk en ik verwacht dat dat... De

0: 100 om de nacht ook te herinneren. Of niet?
1: Zo is het.
0: Zo is het. Meer info kun je vinden op jouw website?
1: Ja, TheMauriMusic.com.
0: TheMauriMusic.com. Dankjewel en we gaan natuurlijk naar het nieuwe nummer luisteren van jou. Call Me Thomas.
1: Yes.
0: Dankjewel, Rokus.
1: Dankjewel, Marco.
0: Jojo, hoi.
1: Hoi.
2: Don't call me Mary, call me Thomas.

Het nummer Call Me Thomas van The Bowery. En wees er zeker bij. Meer informatie gloryofgospel.nl. Check even de info daar. Dan kun je ook de live video zien van het nummer. Het zal dus allemaal 4 juli in de Basiliek in Veenendaal zijn. Het allerlaatste.

Shit, The Bowery, All You Really. Met natuurlijk het live optreden ook van de dame in kwestie. En dan hebben we het natuurlijk over Tina Boomstra. Die zal live meezingen. Goed, we gaan er dit uur uit met De Hemel. Een live versie van André van Zijl. En dan gaan we straks naar de opwekking. Top 100, top 200. Wat was het nou? Ik weet het niet meer. Tot na het nieuws en weer. Voor nog een uur, The Glory of Gospel.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In een restaurant in Werkendam in Noord-Brabant was gisteravond een grote vechtpartij. In de zaak zijn vernielingen aangericht. Volgens een medewerker werden er fakkels, vuurwerk, een fiets en stoelen gegooid. Eén persoon raakte gewond. Waarschijnlijk waren er supportersgroepen van twee amateurclubs bij betrokken. Eerder op de dag waren er ongeregeldheden na de wedstrijd tussen Kozakke Boys 3 uit Werkendam en ZVV Pelikaan 6 uit Zwijndrecht. De politie moest toen ingrijpen om de rust te herstellen. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Door de warmte zijn bij hardloopevenementen mensen onwel geworden. Zowel in Amersfoort als Utrecht moest iemand worden gereanimeerd. In Groningen zijn twee deelnemers van de marathon naar het ziekenhuis gebracht. Vijf anderen werden ter plekke behandeld. Ambulances uit Drenthe en Overijssel werden opgeroepen om te helpen. De gemeente Zundert heeft een bijeenkomst georganiseerd voor inwoners na een dodelijk incident gisteravond. Iemand was uit een luchtballon gesprongen. Het lichaam werd gevonden in de achtertuin van een woning midden in een woonwijk. De ballonvaarder had de hulpdiensten gewaarschuwd. De bijeenkomst is volgens de burgemeester opgezet omdat veel mensen het incident zagen gebeuren. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon. Landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Uw genade is genoeg van opwekking CD nummer 38. Dit jaar staat hij als hekkensluiter op nummertje 200. Ja, dit jaar dus 200 liederen tijdens de opwekking top 200 eigenlijk is het dan geworden. Maar ze noemen het nog steeds de top 100. Maar ja, misschien gaat die de opwekking top 100 nog wel de naam opwekking top 200 worden. Want dit jaar zijn we alweer tot nummertje 921 gekomen. Het laatste lied van de opwekking CD nummer 50. Jezus wees de naam, heet hij. En die gaan we zeker nog wel een keer luisteren, maar dit uur niet. We gaan wel naar 199 luisteren. Dan gaan we echt de top 30 in. En dan gaan we eerst daarna luisteren. Geen andere naam. Dit is opwekking. Ja, nu heb ik heel snel gescrolld. En dan moet ik helemaal naar beneden toe scrollen om geen andere naam. 420 natuurlijk, geen andere naam. Dit is de Opwekking Band.

Aftrekking 828 van CD 34. Waardig is uw naam. En die vinden we terug op plekje nummer 30 in de lijst. Ja, een mooie lijst. Weer 23 plekken gestegen in de lijst. Gaan we naar plekje 29. Heb ik het over opwekking 281. 9 plekken gestegen in de lijst. Dus dit jaar nieuw in de top 30. 281, als een het dat verlangt naar water.

Hart vol lof van CD 47. Nummer uit 2023. Opwekking 879. Drie plekken gedaald in de lijst. Op plekje 28 vinden we die. Dan gaan we terug in de tijd naar CD 3, denk ik. CD 4. Hebben we het over 136. Abba Vader, U Alleen. Die vinden we op plekje 27. Vijf plekken gestegen in de lijst.

Het nummer God regeert. Opwekking 917. Nieuw nummer op de CD nummer 50. En die staat gelijk als hoogste nieuwe binnenkomer in de lijst. Op plekje 26. Gaan we door naar 802. Hier is mijn hart hier. Vinden we terug op plekje 25. 37 plekken gestegen in de lijst.

Ja, dan zit je zomaar weer in tijdnood, dus we gaan heel snel verder. De strijd behoort u toe. Opwekking 858 vinden wij terug op plekje 24 in de lijst. Twee plekken gedaald. Ja, stuivertje wisselen, drie plekken omhoog. Hebben we het over plekje 23 voor 812. What a beautiful name.

blijft een schitterend nummer. De Zegen 845. Opwekkingscd'tje nummer 45 ook van het jaar 2021. We vinden hem terug op plekje 22. Twee plekken gestegen. Drie plekken gedaald. De laatste van deze week. Groot is uw trouw. Opwekking 123. We vinden hem terug op plekje 21. Wil ik u bedanken voor het luisteren. Graag tot volgende week. Alle info glorygospel.nl.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw lagen opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat de brandweer het zijn brandmeester had gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat er gevaar was dat de brand in Rotterdam zou overslaan. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. In Werkendam is gisteravond een horecazaak vernield, waarschijnlijk door voetbalsupporters van amateurclubs. In het restaurant werd volgens een medewerker gegooid met vuurwerk, fakkels, stoelen en een fiets. De ruzie tussen de fans was waarschijnlijk ontstaan bij de finale van de districtsbeker die gistermiddag werd gehouden. Het weer, de buien in het oosten trekken de komende uren weg. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land is veel vertraging door een ongeluk. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaken en Barneveld, 8 kilometer stilstaand verkeer met een uur extra reistijd. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst sinds het jaar 2000 dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw waren opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied, dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat het zijn brandmeester was gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat het gevaar bestond dat de brand zou overslaan. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinale te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in de 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer. De buien in het oosten trekken de komende uren weg. En vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land is veel vertraging door een ongeluk. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld 8 kilometer stilstaand verkeer met een uur extra reistijd. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Hartelijk welkom bij de uitzending van de lokale omroep Elburg. Ik mag u en jou welkom heten namens Dries Hoekert. Hij zal vanavond de techniek verzorgen en tegen 10 uur de overdenking verzorgen. En mijn naam is Janneke Dikhoff en ik mag vanavond de presentatie voor mijn rekening nemen. Maar jongens en meisjes, ik begin natuurlijk met jullie. Hier komt voor jullie het lied Diep van Binnen Blij. En dit lied staat op de cd Feest van Hoop van Marcel en Lydia Zimmer.

0: En het volgende lied ken je vast ook wel. Een lied dat zingt dat er één is die een plekje voor je heeft. Hij steekt jou zijn hand toe. Pak die hand maar. Hij heeft een hart vol liefde voor jou. Voor de zieken, voor de armen, voor de mensen met verdriet. Hier komt het lied Kom aan boord.
1: Noach, wat zit je nou weer door te zagen?

Misschien ben jij afgelopen week wel jarig geweest. Of misschien ben je vandaag juist wel jarig. Nou, dan heb ik speciaal voor jou een heel mooi lied dat jij ook vast wel kent. Het is van het Ichtus-koor hier uit Elburg. Zing maar mee met het mooie lied Vertrouw maar op God.

Vorige week hebben we het Pinksterfeest gevierd. Het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. God heeft zijn geest gestuurd om ons te bemoedigen en aan te sporen om aan iedereen over Jezus te vertellen. Dat gebeurt al in heel veel landen, hè, in de hele wereld. En ook bij ons, bijvoorbeeld papa of mama, of opa of oma die jou vertelt over Jezus. Of de juf of de meester, maar ook de dominee in de kerk of de clubleiding. Gelukkig kan dat in ons land zonder dat je bang hoeft te zijn. Maar dat is niet overal zo. Er zijn veel landen op de wereld waar je zomaar gevangen gezet kan worden, omdat je over Jezus vertelt. En dan is het heel moeilijk om over hem te vertellen. Dan is het heel gevaarlijk. Het verhaal dat ik je vandaag ga vertellen staat in de Bijbel. Na de uitstorting van de Heilige Geest mochten de discipelen niet zomaar over Jezus vertellen. Dat was gevaarlijk. Ze werden gevangen gezet. Maar wie moest er dan aan de mensen over Jezus gaan vertellen?

0: Ja, dan mag ik je nu het verhaal vertellen. Luister maar. Het gaat over Petrus in de gevangenis. De discipelen vertellen overal aan de mensen dat de Heer Jezus op de aarde is geweest en dat Hij hun zonden heeft weggedaan. Veel mensen gaan nu ook van de Heer Jezus houden en ze laten zich allemaal dopen. Er zijn zelfs priesters die geloven dat Jezus de Zoon van God is en dat Hij ook hun zonden heeft weggenomen. Maar niet alle priesters houden van de Heer Jezus. Veel priesters zijn nog steeds jaloers op Hem. En ze hebben een hekel aan de mensen die bij Jezus horen. Ze doen die mensen veel kwaad en ze gooien hen vaak in de gevangenis. Koning Herodes, die de baas is in het land, helpt hen daarbij. Want Herodes wil graag goede vrienden zijn met de priesters. Op een dag laat koning Herodes ook Petrus gevangen nemen. Hij spreekt met de priesters af dat Petrus over een paar dagen gedood zal worden. Ja, morgen is het zover. Morgen moet Petrus sterven. Maar Petrus is niet bang hoor. Want als hij sterft, gaat hij naar de hemel. En daar is de Heer Jezus. En dat is toch heerlijk. Maar Petrus wil eigenlijk ook nog wel graag een poosje blijven leven. Hij heeft nog zoveel te doen. Iedereen moet immers weten dat de Heer Jezus op de aarde is geweest. Niet alleen de mensen van Jeruzalem mogen het weten, ook de mensen die in andere plaatsen en in andere landen wonen. De vrienden van Petrus in Jeruzalem zijn erg verdrietig. Ze weten dat hij morgen moet sterven. Kunnen ze niets voor hem doen? Jawel, ze kunnen voor hem bidden. En dat doen ze ook. Ze zijn bij elkaar in het huis van een vriend en daar bidden ze samen tot de Heere God. Ze vragen hem of hij voor Petrus wil zorgen. Petrus ligt ondertussen te slapen in de gevangenis. Aan zijn polsen zitten kettingen. En die kettingen zitten weer vast aan de polsen van twee soldaten. Petrus kan niet opstaan, want dan moeten de soldaten ook opstaan. Ze zitten immers aan elkaar vast. Bij de deur van de kamer waar hij gevangen zit, staan twee soldaten op wacht. En bij de buitendeur van de gevangenis staan ook twee soldaten op wacht. Dan is er nog een poort met een zware ijzeren deur waar je doorheen moet als je op straat wilt komen. Die deur zit op slot. Petrus kan nooit ontsnappen. Petrus denkt er ook niet aan om te ontsnappen. Hij ligt rustig te slapen tussen de twee soldaten in. Maar midden in de nacht staat er opeens een engel bij hem. De kamer wordt er licht van. De soldaten en Petrus merken het niet. Ze slapen alle drie. De engel stoot Petrus aan en zegt: Petrus, wakker worden, opstaan. Petrus wordt wakker en hij doet gehoorzaam wat de engel zegt. Hij staat op. De kettingen vallen zomaar van zijn polsen af op de grond en de soldaten worden er niet eens wakker van. De engel zegt nu tegen hem: doe je sandalen aan, je jas ook en ga met me mee. Eerst doet Petrus zijn sandalen aan en dan trekt hij zijn jas aan. De soldaten worden nog niet wakker. De engel doet nu de deur open en loopt langs de twee soldaten naar buiten. Petrus loopt achter hem aan. Deze soldaten merken ook niets. De engel gaat met Petrus langs de andere soldaten die op wacht staan, maar ook die merken niets. Petrus denkt: ik droom. Straks word ik wakker en dan lig ik weer op de grond tussen de soldaten. De engel gaat verder en Petrus loopt mee. Ze komen bij de poort die op slot zit. Maar die zware ijzeren deur gaat vanzelf open. Ze kunnen er zomaar doorheen. Even later staan ze op straat. De engel gaat nog een klein eindje met Petrus mee en dan is hij opeens verdwenen. Petrus staat alleen in de donkere straat in Jeruzalem. De sterren stralen en de wind waait zachtjes om zijn hoofd. Hé, denkt Petrus, ik droom niet. Ik ben wakker en ik sta op straat. De Heere God heeft een engel naar de gevangenis gestuurd. Ik ben vrij. Ik ga meteen naar mijn vrienden. Vlug loopt Petrus door de stille straten van de stad naar het huis van zijn vrienden. Hij klopt op de deur. Even later komt er een dienstmeisje aan.
1: Wie is daar?
0: Vraagt ze bang. Ze denkt dat het misschien soldaten zijn die hen ook gevangen komen nemen. Petrus zegt, ik ben het, Petrus, doe maar open. Het meisje is zo verbaasd en blij als ze de stem van Petrus hoort. Ze vergeet helemaal de deur open te doen. Ze rent naar de mensen die binnen zitten en roept, Petrus, Petrus staat buiten de deur. Hij staat buiten voor de deur te wachten. De vrienden van Petrus zeggen verdrietig, joh, dat kan toch helemaal niet. Petrus zit in de gevangenis. Ach meisje, je bent helemaal in de war.
1: Nee hoor, zegt de dienstmeisje. Het is echt de stem van Petrus. Hoor maar, hij klopt nog steeds op de deur.
0: Ja, de anderen horen het nu ook. Ze doen voorzichtig de deur open en wie stapt er naar binnen? Petrus.
1: Hoe kom jij hier, Petrus? Wat is er gebeurd? Heeft koning Herodes je vrijgelaten? Roepen ze allemaal door elkaar. Petrus zegt, wees nou even stil, dan ga ik vertellen wat er is gebeurd. De Heere God heeft een engel naar de gevangenis gestuurd en die engel heeft me vrijgelaten. En de soldaten hebben niks gemerkt. Ik moet wel meteen weer weg. Koning Herodes en de priesters zullen me natuurlijk overal zoeken in Jeruzalem.
0: Petrus vertrekt dadelijk weer. Hij gaat naar een andere plaats waar koning Herodes hem niet kan vinden. De volgende morgen wil Herodes Petrus uit de gevangenis laten halen om hem te doden. Maar Petrus, die is er niet meer. De twee soldaten hebben de kettingen nog om hun polsen, maar Petrus is weg. De andere soldaten die op wacht staan hebben ook niks gemerkt.
1: Hoe kan Petrus uit de gevangenis komen terwijl niemand het merkt, zeggen ze bang tegen elkaar.
0: Koning Herodes is woedend als hij hoort dat Petrus is ontsnapt. Hij laat de soldaten straffen omdat ze niet goed op Petrus hebben gepast. Maar ja, die soldaten, die konden er niets aan doen, hè?

Wat was dat een prachtig verhaal uit de Bijbel. Wat is onze God almachtig, alomtegenwoordig, alwetend en altijd trouw. Hij liet Petrus niet alleen, maar hij bevrijdde hem zelfs uit die zwaar bewaakte gevangenis. God hielp hem. Ja, en dat geldt ook voor ons. Want wat er ook gebeurt, hij zal je helpen. Bid daar maar om. Wat er ook gebeurt, hij blijft je trouw. Bid daar maar om. Want wat er ook gebeurt, hij zal je steunen. Want wat er ook gebeurt, God houdt van jou.

Gods geest is ook nu nog steeds aan het werk. Daardoor kon jij aan anderen laten zien dat de Heer Jezus leeft. Je mag over hem zingen, over hem vertellen, zodat er nog meer mensen van de Heer Jezus gaan houden. Het is zo belangrijk, hè, dat iedereen weet wie Jezus is. Vanmorgen was bij mij in de kerk een welkom aan de familie Timmerman. Ze zijn met verlof in Nederland, maar werken helemaal in Papua, om daar mee te helpen het evangelie over de Heer Jezus te verspreiden. Want ook daar moeten de mensen weten wie Jezus is en wat hij heeft gedaan. Dit werk mogen zij doen door de kracht van de Heilige Geest.

Ja, jongens en meisjes, het half uur voor jullie zit er alweer op. Wat ging dat snel, hè? Ga jij ook maar aan anderen vertellen dat Jezus leeft. Ook jij mag getuigen van zijn liefde voor de mensen. We gaan luisteren naar het laatste liedje. En ik wens je vast welterusten en tot de volgende keer. Hier komt Ik zegen jou in Jezus' naam.

en tot de klok van 8:30 vervolgen we deze uitzending met het programma Met Hart en Ziel. Er staan allerlei mooie liederen klaar. Liederen over het Pinksterfeest. Liederen die gaan over de Heilige Geest. Liederen die spreken van de liefde van onze God. We gaan van start met het lied van Selah, Wij leven van de wind.

Na de uitstorting van de Heilige Geest zijn de discipelen erop uitgegaan om aan iedereen de blijde boodschap te vertellen. Het zendingsbevel werd uitgevoerd zoals Jezus aan zijn discipelen had gezegd. Ook wij moeten van zijn liefde gaan vertellen. En daarover gaat het volgende lied. Zeg het aan al die mensen, uitgevoerd door het christelijk gemengd koor Halleluja uit Wezep.

De Heer Jezus kwam op aarde als een klein kindje. Dat vieren we met kerstfeest. Met Pasen gedenken wij zijn lijden en opstanding, zijn overwinning. Met hemelvaart mocht Jezus terugkeren naar de hemel, als grote overwinnaar. Met Pinksteren gaf hij zijn geest. En dan is het nog niet klaar, want op een dag komt Jezus terug. Eeuwen komen, eeuwen gaan, voor altijd blijft uw trouw bestaan. Uw naam weer klinkt door het heelal, die was, die is en komen zal. Hier komt het lied Heerser over alle dingen en het wordt gezongen door Martijn Buwalda.

Over die geweldige trouw van God gaat ook het volgende lied. Het lied Ik zal er zijn van Selah. Elke keer weer, als ik de regenboog zie, moet ik denken aan dit lied. En aan de grote trouw van onze hemelse Vader. Dat geeft troost en rust. Dat ontroert. Een boog in de wolken, als teken van trouw, staat boven mijn leven. Zegt ik ben bij jou.

Hij doet ons overstromen van vreugde en van vuur. Nu is zijn tijd gekomen, het allerlaatste uur. Wie stom is, gaat weer spreken. Wie blind is, ziet weer licht. Wie bijna is bezweken, wordt krachtig opgericht. Wie doof is, kan weer horen. Wie lam is, wandelt weer. Wie vrijwel was verloren, bespeurt een ommekeer. Zo is de geest gekomen. Zo waait hij als de wind. De ouderen gaan dromen, weer dromen als een kind. En jongeren aanschouwen een grandioos gezicht. Wij zien met groot vertrouwen een koninkrijk van licht. Laat ons de Heer aanbidden en zing uit alle macht. De Heer komt in ons midden, het lam voor ons geslacht. Van Hem is de victorie, voor Hem de heerlijkheid. De eer, de lof, de glorie, van nu in eeuwigheid. Hier komt voor u het lied Halleluja en het wordt uitgevoerd door het Royal Liverpool Philharmonic Orchestra.

De Heilige Geest van God wil ook wonen in onze harten. En wat kun je daar soms naar verlangen? Dat je leven rein en dat je leven puur zal zijn. Dat je geen zonde meer doet. Dat er geen nare gedachten meer door je hoofd spoken. Bid er maar om dat Hij je leven zal vervullen. Je kunt gaan luisteren naar het lied Laat het huis gevuld zijn.

Deze hemelse Vader is er, in al je vreugde, in al je blijdschap, maar ook in je diepe nood. En wat kan het leven donker en zwaar zijn, als degene waar je zoveel van houdt ziek is, of pijn moet lijden. Of zelfs als je diegene moet missen, dan is dat enorm moeilijk en zwaar. De Heere God wil bij je zijn, altijd. Ik heb voor je het lied U bent het telkens weer, en het wordt gezongen door Gedalia.

Je kent dat beeld misschien wel. Misschien heb jij dit wel eens gezien. Hoe het eraan toe gaat bij een moederkip en haar kuikens. Als God zichzelf vergelijkt met een hen die haar kuikens vergadert. Dat kan je vinden in de Bijbel, in Matteüs 23. Het laatste stukje van vers 37. Daar staat er, hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt, onder haar vleugels. En dan staat er nog bij, u hebt niet gewild. Als je dat weet, hè, dat God zichzelf vergelijkt met een hen die haar kuikens bijeenbrengt, nou dan is dat echt wel de moeite waard om dat eens te onderzoeken. Die hen, die roept haar kuikens met een hele eigenaardige roep. En ze rennen naar haar toe, want ze herkennen haar stem. En als het dan tijd is om te slapen of om even uit te rusten midden op de dag, of als het regenachtig is en of echt eventjes te koud, nou dan gaan ze lekker zo kruipen onder haar warme verenkleed. Het moet daar ongeveer 30 tot 35 graden zijn. Samen met andere broers en zussen schuilen ze. Nou, zo dicht bij God te zijn. Zijn stem te horen. Aan te komen rennen als hij je roept. Zijn warmte en zijn hartenklop voelen. Weet je, zo dichtbij is hij. Ken je dat? Hier komt het lied Uw liefde blijft. En het wordt gezongen door Sanne.

Ja, en dan nu een bewerking van Psalm 68. Deze God mogen we met eerbied prijzen, want die God is ons een God van heil. Hij schenkt uit goedheid zonder peil ons het eeuwig zalig leven. En dat kan Hij doen, omdat de Heer Jezus voor ons betaald heeft. Hier komt Psalm 68 en het wordt deze keer uitgevoerd door het Psalmproject.

Deze dienende heiland is op de aarde gekomen om redding te brengen. Hij is gekomen om het licht van de wereld te zijn, om ons vergeving te schenken. Door zijn sterven mogen wij leven. En daarover gaat het volgende lied, In His Love. Het komt van de cd Zing met Vreugde. En het wordt gezongen door het gemengd koor Groot Veluwe en het was onder leiding van Wim Magree.

Ja, en zo mag je verder het leven door met de opdracht die de Heer Jezus ons gaf. De liefde die Jezus voor ons heeft doorgegeven. Toon mij liefde, zoals Christus ons wilde dienen. Zo mogen ook wij dienend bezig zijn in deze wereld. Help de ander, dien de ander. Heb elkaar lief. Hier komt het lied Toon mijn liefde en het wordt uitgevoerd door Filier.

Het volgende lied ken je vast wel. Ik wil zingen van mijn heiland, van zijn liefde wondergroot, die zichzelf gaf aan het kruishout en mij redde van de dood. Hier gaan we naar luisteren. Ik wil zingen van mijn heiland en het wordt gezongen door Joke Buijs.

Ja, en met dit lied sluiten wij het programma met hart en ziel af. Ondertussen is Ati van Geest aangeschoven om het vervolgverhaal voor te lezen. Heel fijn, Ati, dat je er weer bent om ons te verrassen en te verwarmen met je boeiende verhaal en je warme stem. Welkom. Na het vervolgverhaal kunt u gaan luisteren naar het verzoekplatenprogramma. Maar Dries zal nu eerst het intro voorlezen voor het verhaal.

0: Toen ik jou zag van Mary Schoon. Annegien verliest op jonge leeftijd haar familie aan de tyfus en wordt in huis genomen door dokter Bavels, die haar opleidt tot vroedvrouw. Jaren later trouwt ze met boer Wolter Koops en samen krijgen ze dochter Hilly. Wat ze niet weet is dat Wolter ooit een portefeuille heeft gevonden met 600 gulden, waarmee hij een boerderij heeft gekocht. Als Wolter erachter komt dat het geld eigenlijk van zijn buurman Gerrit was, dan neemt hij zich voor alles terug te betalen zodra hij dat kan. Voor het geval hij overlijdt, schrijft hij een brief aan Annegien en Hilly met zijn laatste wens. Maar als Wolter sterft, wordt de brief niet gevonden. Na de lagere school gaat Hilly bij Harco Zwart werken en voor zijn zieke moeder zorgen. De zoon van Harco, Fokke, komt thuis wonen. Ze wordt verliefd op hem. Hoofdstuk 13 uit Toen ik jou zag van Mary Schoon.
1: Het is Hilly's vrije weekend. En dat er nu net een dorpsfeest is, dat is jammer. Deze keer is ze helemaal niet zo happig om naar huis te gaan. Van hieruit had ze ongehinderd naar het feest kunnen gaan. Thuis steekt moeder daar geheid een stokje voor. Een fatsoenlijk meisje gaat niet alleen naar een dorpsfeest. Die mag daar niet alleen gezien worden, volgens moeder. En al kan Hilly wel gaan zeuren, maar moeder is onverbiddelijk. Hilly is pas 17. Voor haar komt nog genoeg vertier, vindt moeder. Na die vreselijke ruzie met Fokke heeft hij zijn leven gebeterd. Hij nam haar werkjes uit handen, maakte complimentjes over het eten. En of ze wilde of niet, haar verliefdheid werd opnieuw aangewakkerd. Ze keek niet meer in de spiegel, wilde niet herinnerd worden aan die gemene grap. Die blauwe plek op de voorhoofd heeft er lang gezeten. Gelukkig maar geloofde moeder ook de smoes dat Hilly tegen een deur was gelopen. Oh, nog steeds te wild, had Annegien hoofdschuddend gezucht. Opoe logeert nog steeds bij de zus en Harco staat niet te springen om haar terug te halen. Als Hilly nu ook een paar dagen naar huis gaat, heeft hij mooi het rijk alleen, want Fokke laat zich tijdens deze feestdagen amper zien. Hoeft ook niet hoor, hij ergert zich toch maar aan die lapswans. Die jongen heeft geen besef van geld, geeft het veel te makkelijk uit. Als Hilly een flinke pan stampot voor hem klaarzet met iets wat hij gemakkelijk op kan warmen, is Harco al dik tevreden. Dus wandelt Hilly deze ochtend na het melken braaf met haar tas met was naar haar eigen dorp. Annegien is blij dat ze Hilly weer een paar dagen om zich heen heeft. Oh ja, ze weet dat Hilly dolgraag naar het dorpsfeest gegaan was, maar daarom heeft ze zich ook voorgenomen om het deze dagen extra gezellig te maken. Ze heeft soep gekookt, appeltaart gebakken, kip geslacht en die gebraden in de oven. En ze warmt water op zodat Hilly eens een lekker in de tel kan badderen. Hilly op haar beurt helpt moeder in de kruiden- en groentetuin. Ze knipt de hoefjes van Lien de geit. Zit als van ouds uren in het kippenhok. Telkens met een andere kip op schoot. En ze melkt de koeien op het land. Moeder heeft zelfs een cadeautje voor haar gekocht. Prachtige bolle wol voor een warme trui die Hilly in de vrije tijd kan breien voor de komende winter. Er zit ook een patroon bij. Heel mooi, maar oh wat ingewikkeld. Terwijl Hilly de chocolademelk kookt, voor ieder een stukje appeltaart op een bordje schuift, zet Annegien de steken op de pennen. Buiten is een geluid op het straatje. Tegelijk kijken ze naar de open zwaaiende deur. Jan Konijn komt op zijn klompen de keuken in. Annegien, ze moet nou al bevallen en ze is nog niet eens uitgerekend. Oh, Bets gaat zo tekeer. Ik weet niet wat ik meer moet doen. Annegien veert op. Hoe ver is ze heen, Jan?
2: Nou, dik 7 maanden.
1: Ga maar gauw. Ik pak mijn tas in en ik kom er meteen aan. Hilly zet de beker chocolademelk op tafel.
2: Teleurgesteld kijkt ze naar haar moeder die haar schort losknoopt en over de stoelleuning hangt.
1: Ja, het spijt me echt, Hilly.
2: Ze schuift de beker terug. Ik kan dit niet zo heet opdrinken. Jan's vrouw Betsy is een heel min en klein vrouwtje en ik ben bang dat het een grote baby is. Ze liep zo zwaar. Kom wel eens lang gaan duren. Blijf me niet op me wachten.
1: Maar weet je wat? Ga gewoon lekker op tijd naar bed.
3: Annegien schiet haar jas aan, pakt de tas en haast zich naar buiten. Hilly nipt van de chocolademelk, kijkt op de klok en staart weer voor zich uit.
2: Nou, kan lang duren, zei moeder.
1: Arme Betsy. Betsy zat een klas hoger dan zij, dus ze moet ongeveer 18 jaar zijn. Jan Konijn en Betsy moesten trouwen. Betsy komt uit een gezin van 9 kinderen en ze wonen met z'n allen in een heel piepklein huisje.
2: Een kindje.
1: Nou, Hilly moet er nog niet aan denken hoor, om nu al een kindje te krijgen. Maar later, oh ja, later wil ze dat wel graag. Liefst 4. En met fokken.
2: Ze voelt meteen dat ze kleurt.
1: Moeder moest er gedachten eens kunnen lezen. Ze pakt de pennen die op de tafel liggen op. Hilly knijpt in de zachte bolwol.
2: Mooie kleur, dat blauw.
1: Hilly bestudeert het patroon.
2: En het ziet er wel heel ingewikkeld uit. Al die verschillende dessins en kabels,
1: oh, dat gaat er nooit lukken.
2: Zij is veel handiger in het grove boerenwerk.
3: Ze trommelt met de vingers op tafel. Laat ze de ramen maar buitenom gaan lappen.
1: Als die klus geklaard is, harkt ze het pad aan.
2: Tja, dan weet ze het ook niet meer.
1: Haar kleren hangen te wapperen aan de waslijn.
2: Ze gaat op een omgekeerde melkemmer zitten en staart voor zich uit.
1: In gedachten ziet ze hem lopen. Lachend en vol bravoer zijn blonde haar naar achteren gooiend. Ze wil niemand bedriegen en moeder al helemaal niet. Maar oh, wat wil ze toch graag naar dat dorpsfeest. Met hem hand in hand over het terrein wandelen. Een oliebol eten met het geroezemoes van muziek om je heen. Bij het restaurant binnengaan.
2: Maar alleen durft ze dat niet.
1: Stel je voor dat ze een bekende tegenkomt en die het aan moeder vertelt.
2: Nou, dan vertrouwt moeder haar nooit meer.
3: Hilly trommelt met haar vingers op haar knieën.
1: Maar wanneer krijgt ze eigenlijk weer zo'n goede kans?
2: Ja, volgend jaar waarschijnlijk. Maar zolang kan zij niet wachten.
1: Als zij nog naar dat feest wil, dan moet ze nu gaan.
3: Ze haalt haar jas en draait de achterdeur op slot. Met grote passen en zwaaiende armen loopt ze naar de weg. Bovenop de dijk duwt ze voor de zekerheid alle kanten op. Tot in de verste verte is er niemand te zien. Het is wel bijna 1 uur lopen naar het dorp van Fokken. Ze zal er ook niet zo heel lang kunnen blijven, hoogstens 1 paar uur.
1: Maar als ze Fokke ziet en hem spreekt, nou, dan is de dag al helemaal goed.
2: Wat is ze toch ook een sufferd, hè? Ze moet geld meenemen.
3: Ze holt terug, trap op naar de kamer en schudt met de spaarpot. Er valt niks uit. Ze vliegt naar beneden om een mes te halen, steekt het in de gleuf en rommelt.
1: Eindelijk.
3: Er rolt een zilveren rijksdaalder op de deken. Veel geld, maar ze wil niet dat hij voor haar betaalt.
1: Een paar minuten later draaft ze opnieuw over de dijk en binnen 3 kwartier is ze er. Het is druk op het feestterrein. De deur van het restaurant staat wijd open. Hilly loopt al zoekend te kijken. Nergens ziet ze hem. Zo af en toe blijft ze ergens staan. Doet alsof ze geïnteresseerd is. Maar eigenlijk houdt ze gewoon stiekem de mensen om zich heen in de gaten. In de hoop dat hij ertussen zit. Dan staat ze hier, dan weer daar. Soms staat ze in de weg. Mensen duwen haar opzij of stoten tegen het raam. Ze gaat een stuk verderop op een tuinmuurtje zitten. Ze heeft inmiddels ook best wel trek gekregen. Zal ze een lekkere oliebol kopen? Ja, dat moest ze maar doen, voor ze helemaal trillerig wordt. Ze wijst er een met krenten aan. De man legt de oliebol op een servet en bestrooit hem rijkelijk met poedersuiker. Genietend van de bol loopt ze terug naar het muurtje. De zon schijnt warm in haar gezicht. Oh, ze zal inmiddels wel weer onder de sproeten zitten. Wat heeft ze toch een hekel aan die bruine stipjes. Ja, moeder vindt het wel leuk staan. Maar zelf vindt ze het verschrikkelijk. Vanuit hier kan ze precies tussen de bomen door op de kerkklok kijken. Ze heeft nog even de tijd, maar toch is ze best wel zenuwachtig. Hij is er niet, dat weet ze bijna zeker. Ze is al 3 keer het terrein overgewandeld. Ja, hij kan in het restaurant zitten, want daar heeft ze niet gekeken. Ze likt aan haar kleverige vingers. Quasi onverschillig slentert ze naar het restaurant. De ramen zijn beschermd met latten voor als er ongelukken gebeuren. Ze steekt het hoofd om de deur. Ach, wat doet ze hier ook eigenlijk nog? Fokke zit waarschijnlijk gewoon thuis, is braaf aan het werk en zij staat zich van alles wijs te maken en in te beelden en te hopen. En eigenlijk op wat? Opeens voelt ze zich ellendig, omdat ze moeder bedrogen heeft door hier te zijn. Mensen dringen langs haar heen naar binnen. Ze slentert tussen de kramen door, moet zich oriënteren. Hoe is ze ook alweer gekomen? Hoe moet ze weer terug? En dan? Dan is er plotseling een stem achter haar. Ha, die goudlokje! Ze verstijft, draait zich om en kleurt. Hij heeft zijn arm om een meisje geslagen, maar het is een ander meisje dan toen. Hilly weet zich opeens geen raad meer met haar houding, voelt zich plotseling belachelijk. Mocht je toch of ben je eigenlijk ontsnapt? Ze haalt de schouders op. Nou, moeder is naar een bevalling, dus dacht ik... Oh ja, jij dacht ik smeer hem. Goed bekeken, meid. Laat ze nou toch allemaal de hik krijgen? Hij staat te slingeren op zijn benen, heeft een verhitte kleur en zijn ogen schitteren overmoedig. Oh, maar dit is niet de Fokke die ze leuk vindt, waar ze verliefd op is. Ook schold hij haar weer uit, voor goudlokje. En dat meisje, waar hij op leunt, staat alleen maar dom te giechelen. Nu weet hij ook niks meer te zeggen. En dan wordt de situatie wel heel ongemakkelijk.

wat hebben we weer fijn kunnen luisteren naar het mooie verhaal voorgelezen door Aatje van Geest. We gaan nu echt beginnen met het verzoekplatenprogramma. We gaan van start met een lied voor de heer ten Haven. De muziekcommissie van het Hardemannenkoor in Omstreken heeft een lied voor u aangevraagd. Meneer ten Haven, u mocht 16 mei uw verjaardag vieren. We draaien voor u het lied Werk, want de nacht zal komen. En het komt van de cd Op die dag. En het wordt uiteraard uitgevoerd door het Hardemannenkoor.

Ik heb voor u het gedicht Pinksterbeden. O heilige geest die levend maakt, hem die door u is aangeraakt. Waai zuiverend door mijn gemoed, kom louterende met uw gloed. Kom troostende in mijn gemis, kom scheppend waarin mij niets is. Beweeg wat in mij is verstart, schep heilig hunkeren in mijn hart. Doorweek wat in mij is versteend, wat zelfs van hardheid niet meer weent. Bevloei mij als een regen het veld, dat lang door droogte is gekweld.

zichtbaar wordt. Het volgende lied is voor mevrouw Kroeze. En het wordt u zomaar aangeboden door de kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Hier komt voor u het lied Praise the Lord, O Jerusalem. En het wordt uitgevoerd door het christelijk gemengd koor Halleluja uit Wezep.

En dan heb ik hier een gedicht uit de bundel Licht op het schele pad, geschreven door Evelien Westerink Pleiter. Het gaat over twee jongens die God dienden. De een in de tempel en de ander in een vreemd land vol goddeloosheid. Samuel, Daniel en ik. Samuel lag 's avonds in zijn bedje. Geen mama was er die hem voorlas uit een boek. Geen zachte rituelen, lief en teder, maar wel een brandend lampje in de hoek. Een lampje dat hem steeds weer liet bedenken dat God hem hielp, steeds bleef, er altijd wilde zijn. God wist het, wilde met de jongen spreken, want hij was echt. God vond hem niet te klein. Daniel lag 's avonds op zijn knieën, een vreemde was hij in dit verre land. Geen enkele gewoonte meer van vroeger, hebzucht en eerzucht had de overhand. De koning was een afgod, vroeg de aandacht en knielen moesten allen, één voor één. Toch kon de jonge Daniel niet luisteren en wendde zijn gebed tot God alleen. En wat doe ik? Hoe blijft mijn lampje brandend? Neem ik een voorbeeld aan de jongetjes van toen? Ik moet nog even Instagrammen, appen en ook een oproep via Facebook doen. En Google weet precies wat ik wil weten. Mijn tijd is kostbaar en toch doe ik het weer. Ik bid u, laat mij biddende gaan slapen. De God van Samuel en Daniel is immers ook mijn Heer. We gaan naar het volgende lied. De muziekcommissie van het Harde Mannenkoor in Omstreken heeft een lied aangevraagd voor de heer Raggers van de Tweede Tenoren. Gisteren, 30 mei, mocht u jarig zijn, meneer Raggers. We mogen voor u het lied Hoe lieflijk zijn uw woningen laten horen. Het lied komt van de cd op die dag en wordt gezongen door uw eigen koor.

Onze trouwe luisteraar Jacob Zwep vraagt een lied aan. En wel het lied Geef God zijn eer van de cd Licht in de Storm van Eiland Urk. Dit lied is speciaal voor de koffiedrinkers, maar ook voor u Knelis Mooiweer, de fietsenmaker. Als ook voor Jantje Dracht en Dick van Norel die op 2 oktober hopen te gaan trouwen. Jacob vertelde al dat jullie helaas vorige week niet in de gelegenheid waren om te luisteren, vandaar dat het verzoekje nog een keertje langskomt. De studiomedewerkers en iedereen die Jacob is vergeten mogen ook luisteren naar dit lied. Hier komt Geef God zijn eer.

Het volgende gedicht heet God gaat mee en het komt uit de bundel Vruchtbaar leven van Joke van Sliedrecht. Het leven is gevaarlijk. Het geeft me slag op stoot. Ik vrees het onbedaarlijk. Verdrink in al mijn nood. De weg lijkt onbegaanbaar. Al struikelend ga ik heen. Uw stem lijkt onverstaanbaar. Ik voel me zo alleen. Hoe kan ik u bereiken? O Heere, help mij voort, doe mij uw liefde blijken en troost mij met uw woord. Daar is uw stem te horen, daar spreekt u tot mijn hart. Je bent nog niet verloren, ik ken je in je smart. Ik zal je niet begeven en ik verlaat je niet, als jij steeds in dit leven verwachtend op mij ziet. Zo zal ik dan niet vrezen, ga ik niet eenzaam meer. God wil mijn helper wezen. Hij schraagt mij altijd weer. Het volgende lied is aangevraagd voor Jan Wouters. Jan Wouters, u woont in de Boskamp op het Harde. U krijgt het lied aangeboden van de Dammer op de donderdag. Nou, u heeft het zelf vast al wel bedacht. U krijgt het lied aangeboden door Bettis van Hel. Voor u komt het lied De kracht van uw liefde.

Dan een lied voor de heer Pletten van de tweede tenoren van het Harde Mannenkoor en omstreken. Bert Pletten, jij mag vandaag je verjaardag vieren. En daarom mogen we voor jou het lied Ik zal er voor je zijn laten horen. Dit lied komt van een cd op die dag. Een hele fijne avond nog gewenst, Bert.

Dan heb ik een gedichtje voor u uit de bundel Goud in handen. Wie ben ik? Soms voel ik mij als Abraham op zoek naar een vreemd land. Die twijfelend kijkt in de nacht, een stem verwacht boven het hete zand. Of ben ik net als Mozes, Heer, niet wetend wat te geloven, van wat de stem zei in het vuur. De toekomst is mij als een muur en het blijft stil daarboven. Als Jozef voel ik me ook wel eens een uitverkoren mens, maar door het leven uitgeschud, soms door het leven uitgeput, zonder een wil of wens. Als Jona vlucht ik bij u weg en zoek mijn eigen pad, want zonder u gaat het ook goed, totdat ik iets ontmoet waar ik niet op gerekend had. Zo zoek ik, als de anderen deden, mijn weg door mijn bestaan. Maar toch steeds weer merk ik, o Heer, dat u met me mee wilt gaan. En dan nu een lied voor de luisteraars in de verzorgings- en verpleeghuizen in onze gemeente. Het is een lied ter bemoediging en vertroosting. De Herder der Liefde. En het staat op de cd Ter Wille van Zijn Naam. En het wordt gezongen door het Oosterwolds Gemengd Christelijk Koor onder leiding van Harry Hamer.

Ja, en dit was ons laatste verzoeknummer. Maar we hebben nog een heleboel mooie muziek voor u klaarstaan. Het volgende lied waar je naar kunt gaan luisteren heet Vreugde, Vreugde, Louter Vreugde. En daar staat ook in. Dan gaan wij hier zingend voorwaarts, onbevreesd in smart en pijn. Laat ons hier door uw liefde eeuwig in uw vreugde zijn.

0: waren.
1: En dan nog een gedicht uit het Licht op het Schele Pad. Licht in de duisternis. God heeft al op de eerste dag aan ons het licht gegeven. Hij wist dat in de duisternis de mens niet echt kan leven. Maar mensen kiezen vaak verkeerd, zijn niet op zoek naar licht. Dan wordt het donker om hen heen, verdwijnt voor hen het zicht. De duisternis houdt niet van licht, wil dat het maar verdwijnt, totdat er nergens in het hart een vrolijk licht meer schijnt. Maar, God zij dank, God zelf greep in en schonk aan het aards bestaan zijn kostbaar kind, zijn lichtend licht. Hij kon het donker aan. Verblijd en dankbaar klamp ik aan. Met hem heb ik houvast en mag ik zelf een lichtje zijn. Ik hoef nooit meer op de tast. We gaan luisteren naar het lied Heer, uw licht en uw liefde schijnen.

We gaan naar het volgende lied. Niet zien en toch geloven is eerst het gedicht wat u kunt horen. Niet zien en toch geloven. O God, als Gij mij helpt, dan zal ik toch U loven. Hoezeer ik overstelpt door allerhande plagen, door vertwijfel en verdriet naar het waarom blijf vragen, toch zing ik U dit lied. Niet zien en toch geloven, vertrouwend verder gaan. Niet horend als een dove, niet ziende blind voortaan, niet reikend met mijn handen naar meer dan Gij mij geeft, maar wijs door scha en schande, geloven dat Gij leeft. Niet zien en toch geloven, door liefde aangeraakt. Gij hebt met kracht van boven mijn ziel gezond gemaakt, mijn diepe pijn verbonden. De stroom van bitter bloed, zie, al mijn oude wonden zijn bronnen, schoon en zoet. Niet zien en toch geloven, uw dag komt naderbij. De oren van de doven ontsluit en opent Gij, en al wie in de blinde op U alleen vertrouwt, zal eenmaal ondervinden dat wie gelooft aanschouwt. Ga naar het volgende lied. Is uw paspoort getekend, o mens?

We gaan naar het laatste lied van ons verzoekplatenprogramma. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luisteren naar zijn liefdestem. Daar geen rouw meer en geen tranen in het nieuw Jeruzalem. U herkent vast al wel naar welk lied u zo meteen kunt gaan luisteren. Het is het lied Lichtstad met bepalen poorten door de Katwijkse mannen. Na dit lied zal Dries Hoekert de avondoverdenking verzorgen en deze uitzending afsluiten. Ik wil u en jou alvast hartelijk danken voor het luisteren en het aanvragen van een lied. We hopen dat deze avond u heeft mogen bemoedigen, troosten en sterken. Een goede week toegewenst.

Het is ruim 9:45 geweest en dan zijn we gewend om de uitzending af te sluiten met een overdenking. En ik heb voor vanavond een dagboek van Wilkin van den Kamp bij me. En daar wou ik eigenlijk, als het qua tijd lukt, 2 stukjes mee delen. En anders blijft het bij 1. God neemt het niet van je af. En dat is een korte overdenking naar aanleiding van Psalm 10, vers 14. U ziet het wel, want u aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geeft. Er liep eens een wandelaar met een te zware rugzak aan de kant van de weg. Een boer met paardenwagen haalde hem in. Hij stopte en riep: vriend, klim erachter op de wagen. Ik breng je naar de stad. De man klom dankbaar op de wagen. Na een poosje viel het de boer op dat zijn passagier die achter op de wagen zat zijn zware rugzak nog op zijn schouder droeg. Hij vroeg: waarom draag je die zware rugzak nog op je schouder? Waarop de man antwoordde: ik dacht dat hij misschien te zwaar was voor de wagen. Daarom droeg ik hem zelf nog. Natuurlijk is dit een zelfverzonnen verhaal, maar er schuilt een belangrijke geestelijke les in. We blijven vaak te lang met onze zorgen rondlopen. We vragen God onze zorgen van ons af te nemen, maar merken er niet echt veel van. En dat komt, zegt David in Psalm 10, omdat God je zorgen niet van je afneemt, hij neemt ze van je aan. In Psalm 55, vers 23 zegt hij: geef al je zorgen over aan de Heer. Hij zal je leven dragen. Hij laat niet toe, in eeuwigheid niet, dat de rechtvaardige valt. Een andere vertaling zegt: de last op je schouders, draag hem over aan de Heer. Hij zal voor je zorgen. Wie hem vertrouwd is, laat hij niet bezwijken, nooit. Blijf er niet meer rondlopen. Geef hem je zorgen voor morgen. Hij geeft je er vrede voor terug. Geef hem je twijfel. Hij geeft je er vertrouwen voor terug. Geef hem je diepste angst. Hij geeft je er zijn liefde voor terug. Geef hem je donkerste nacht. Hij geeft je er een nieuwe morgen voor terug.

tweede stukje uit het dagboekje van Wilkin is: God heeft alles onder controle. U weet dat de mens geen macht heeft om zijn eigen leven te bepalen en zijn eigen koers uit te zetten. Jeremia 10, vers 23. De Bijbel leert ons dat God alles onder controle heeft. Als David voor Goliath staat, zegt hij dat de Heer niet afhankelijk is van wapens om zijn plannen uit te voeren. Onze God heeft de strijd volledig onder controle. Wij mensen reageren op onze omstandigheden. Er gebeurt iets en wij reageren. God is anders. Hij reageert niet op omstandigheden, hij regeert over omstandigheden. God loopt nooit achter de feiten aan. Bij de Almachtige God loopt nooit iets uit de hand. Het geheim van je leven met God is dat je de controle van je leven aan Hem overgeeft. Dat je Hem toestaat je totale leven te regisseren. Alles wat je aan Hem overgeeft, kan Hij leiden. De gebieden van je leven. Als je God vraagt om de regisseur van je leven te zijn, maar je durft Hem op een aantal terreinen van je leven de regie niet in handen te geven, dan zul je de vrede en de rust die God belooft niet ten volle ervaren. Dan wordt het moeilijk om je in Gods bestemming voor je leven te gaan bewegen. De Bijbel leert dat je niet de macht hebt om je leven te bepalen. Onverwachte tegenslagen als ontslag, ziekte, sterfte, andere gebeurtenissen kunnen je leven plotseling een drastische wending geven. Ook de samenloop van de dingen kunnen je niet veranderen. Je hebt ze eenvoudigweg niet in de hand. En daarom is het goed om elke dag God te danken dat Hij je leven overziet, dat Hij je leven leidt volgens zijn plan. Christen zijn is volgens mij de meest relaxe manier van leven.

0: op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnik Zampersen met het NOS Journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen voor de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond wil graag de Spelen organiseren en heeft nu nog de keuze uit 3 locaties, Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. Bij een explosie in Myanmar zijn volgens de BBC 55 mensen omgekomen, onder wie meerdere kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in een lijstje met 7 andere renners die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en ook een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een lied van de Heer. Een programma met liederen uit de bundel van Johan de Heer. Samengesteld en gepresenteerd door Bertus van Helm.

Hartelijk welkom bij een lied van de Heer. Het volgende lied wordt gezongen door Aafje Heines en het is lied 411. Een zin uit dit lied zegt: Hij wil gebeden zijn. Je mag God alles vragen, hem vragen om hulp, hem alles voorleggen. Sterker nog, hij wil gebeden zijn. Beveel gerust uw wegen, al wat u het hart deert, de trouwe hoede en zegen van hem die het al regeert. Als hij de wolken en de wind de weg wijst, zal hij ook wel wegen vinden waarlangs u goed kan gaan. Het is wijsheid wat hij doet, zo zal hij alles maken dat ge u verwonderen moet. We gaan luisteren naar het bekende lied 411.

Lied 299 vraagt zich af of u gereed bent als de Heiland komt. Als de Heer komt, misschien sneller dan u hem verwacht, zult gij gereed zijn? Waak dan en bid en wees bereid, wees wachtend op hem. Let op de tekenen van de tijd, wees wachtende op hem. Alleen de Vader weet die stond, zo sprak eerst Thijs des Heeren mond. Zijn wederkomst is ons verkond, wees wachtende op hem. We gaan luisteren naar lied 299.

Heft omhoog de kruisbanier van Jezus dierbaar kruis. Strijd voor uw Heer en geeft Hem eer. Rust in Hem met al uw zorgen en uw nood. Geef uw leven in zijn hand. Vertrouwen op het bloed van Golgotha maakt u blij van iedere band. We gaan luisteren naar lied 110.

Het volgende lied is lied 708. En lied 708 heeft een bekende titel, Dicht bij Jezus. Maar het is een wat onbekend lied wat u gaat horen. Dicht bij Jezus is mijn leven. Dicht bij Jezus is mijn lust. Dicht bij Jezus is mijn sterkte. Dicht bij Jezus is mijn rust. Dicht bij Jezus wil ik blijven. Dicht bij Jezus hoor ik zijn stem. Dicht bij Jezus, dicht bij hem. Dicht bij Jezus, dicht bij hem. We gaan luisteren naar lied 708 en het wordt gezongen door Marika van Dongen.

Lied 72 heeft een mooie belofte. Door een blik op het kruis is er leven en heil. Is er leven voor u en voor mij. Zie gelovig op hem en word behouden en leef. Want verlossing biedt Jezus u vrij. Dat mogen we dankbaar in geloof aanvaarden. We gaan luisteren naar lied 72.

Wie kent uw hart en mijn hart beter dan de Heer? We kunnen vaak ons eigen doen en laten niet verklaren waarom we dingen wel doen of juist niet doen. Lied 541 vraagt of hij ons leiden wil door het leven. Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer. Beproef me en zie wat niet is tot uw eer. Is soms de weg die ik ga niet goed voor mij? Leid me op uw eeuwige weg, Heer, maak mij vrij. We gaan luisteren naar lied 541.

In lied 57 belooft God ons stromen van zegen voor een ieder die gelooft. Nu vallen er reeds druppels, straks krijgen we meer. Plasregens zullen het worden. Lied 57.

U hebt geluisterd naar het programma Lied van de Heer, samengesteld en gepresenteerd door Bertus van Hel. Wij hopen dat u gesterkt en getroost bent door de teksten van de liederen, dat de liederen u tot zegen mogen zijn. Wilt u reageren op het programma, dan kan dit via de Loe Studio en via mijn mailadres j.hel.l6@cello.nl J. Hendrik Eduard Lucas Lucas, het cijfer 6, apenstaartje, cello.nl. Dit programma is ook overdag te beluisteren via www.nu-media.nl. U gaat dan naar Programma Gemist en daar kunt u luisteren naar Lied van de Heer. Dan kunt u luisteren wanneer u wilt en tijd hebt.

Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in 5 jaar meeneemt door de hele Bijbel. Van Genesis 1 tot Openbaring 22.

De vorige keer stonden de 10 geboden uit Exodus 20 centraal. De woorden waarmee God het verbond met Israël sloot. Die 10 geboden zijn een onderdeel van de wet. De Heere begint te zeggen wie Hij is en wat Hij voor Israël betekend heeft. Hij is er niet, zoals andere machthebbers, op uit om Israël uit te buiten. Hij is de God die zijn volk bevrijd heeft. Hij gaf hun een echt leven in plaats van slavernij. En daar begint de verbondsluiting mee. De 10 geboden bestaan uit 2 gedeelten. 1 gaat over de verhouding van een mens tot God en het andere deel over de verhouding van mensen met elkaar. Nadat de Heere duidelijk heeft gemaakt hoeveel Hij gedaan heeft voor zijn volk, vraagt Hij op zijn beurt de mensen om volkomen toewijding. In de dienst aan God is geen ruimte voor welke andere God dan ook. Er is maar 1 levende God en dat is de Heere. Hij wil de eerste plaats. Dat betekent een gerichtheid op Hem en geen andere dingen tot afgod maken. Dat betekent ook geen godslasterlijke dingen zeggen. En als 4e kreeg Israël het gebod om 1 dag per week apart te zetten voor de Heere. Daarin onderscheidde het volk zich van de omringende volken. Het was niet gebruikelijk om een hele dag te geven aan God. Vervolgens komen er leefregels aan de orde. Leefregels voor de onderlinge omgang. Het begint in het gezin met een gebod om respectvol met ouders om te gaan. Dit gebod en de geboden die volgen zijn bedoeld om de vrede te bevorderen binnen verbondsgemeenschap die God heeft apart gezet. Er moet liefde zijn en dat moet blijken uit de afwezigheid van moord, echtbreuk, diefstal, valse getuigenissen en zelfs de schijnbaar onschuldige zonde van het hart. Over de relevantie van de wet voor deze tijd hebben we de vorige keer gezegd dat er een continuïteit in zit. Er zijn principes uit de wet die voor alle tijden gelden, ook in het Nieuwe Testament als basis worden gebruikt voor de ethiek. Uit het onderwijs van de apostelen wordt tegelijkertijd ook duidelijk dat niet de hele wet van toepassing is op gelovigen uit het Nieuwe Verbond.

Nadat de Heere zijn verbondswoorden heeft gesproken, komt het moment dat het volk Mozes vraagt om als middelaar op te treden. Het hele volk ziet bijzondere verschijnselen en hoort oorverdovende geluiden. Hoorbaar zijn donderslagen en het geluid van de ramshoorn. Geluiden die ook al voor de afkondiging van de 10 geboden hoorbaar waren. Daarnaast blijft de berg in rook gehuld. Het volk ziet ook imposante lichtflitsen. Als gevolg hiervan wordt het volk bang, deinst terug en neemt een plaats in die verder van de Heer is verwijderd. Exodus 20 vers 18 en 19. Het hele volk hoorde de donderslagen, zag de bliksemstralen en hoorde het bazuingeschal op de rokende berg. Iedereen stond op een eerbiedige afstand en trilde van angst. Ze zeiden tegen Mozes: vertelt u ons maar wat God van ons wil, want als Hij rechtstreeks tegen ons spreekt, zullen wij vast en zeker sterven. Angstig vragen de Israëlieten aan Mozes om voor hen te bemiddelen. Mozes stelt het volk gerust en deelt hun mee dat het onzagwekkende van de verschijning van de Heer is bedoeld om het volk op de proef te stellen. Exodus 20 vers 20. Wees niet bang, zei Mozes, want de Heere heeft hier zijn kracht laten zien, zodat u zich voortaan wel zult bedenken voordat u tegen hem zondigt. De Heere wil bereiken dat Israël zich bewust is van zijn grootheid en eerbied voor de Heere zal tonen, dat zij niet zullen zondigen. Terwijl het volk op enige afstand blijft staan, gaat Mozes de donkere wolkenmassa in, daar waar de Heer is. Exodus 20, vers 21 tot en met 23. Terwijl het volk op een veilige afstand bleef, liep Mozes naar de berg en betrad de duisternis waarin God zich bevond. Toen zei de Heere tegen Mozes: dit moet u aan de Israëlieten doorgeven. U hebt gezien dat ik vanuit de hemel heb gesproken. U mag naast mij geen andere goden aanbidden. Maak nooit afgoden van goud, zilver of enig ander materiaal. Het is belangrijk om te zien waarom de Heere juist op deze manier aan de Israëlieten verscheen. De Heere wil hen laten zien dat Hij de levende God is. De Israëlieten waren in Egypte opgegroeid tussen de afgoden. Overal werden ze ermee geconfronteerd. Ze zijn er door beïnvloed. Sommigen zullen de afgoden interessant en spannend hebben gevonden. Ze kwamen zelfs in de verleiding zelf afgoden te maken. In het vervolg zullen we er meer van lezen. Zij aanbidden liever een schepsel dan de schepper. Nadat Mozes de donkere wolk is ingegaan, hoort hij de verdere geboden van de Heere. De instructie omvat ruim 3 hoofdstukken in het Bijbelboek Exodus. De Heere geeft Mozes de opdracht om tot de Israëlieten te spreken. Dit gebeurt nadat de Heere eerst persoonlijk vanuit de hemel tot Mozes heeft gesproken. Het spreken van God begint met een waarschuwing tegen het aanbidden van andere goden. Maak nooit afgoden van goud, zilver of enig ander materiaal. Het is een herhaling en uitwerking van het eerste en tweede gebod van de 10 geboden. Daarna komen 3 versen die gaan over de manier waarop de offers moeten worden gebracht. Exodus 20, vers 24 tot en met 26. De altaren die u voor mij bouwt, moeten van gewone aarde zijn. Daarop kunt u brandoffers en vredeoffers met schapen en runderen brengen. Op elke plaats waar ik mijn naam laat vereren, zal ik bij u komen en u zegenen. U mag wel altaren van steen voor mij bouwen, maar dan mogen het geen uitgehouwen stenen zijn. Want door de bewerking met gereedschappen worden de stenen ontwijd. Als u een altaar bouwt, mag dat niet via een trap bereikbaar zijn, want dan zouden uw geslachtsdelen zichtbaar kunnen zijn. Er wordt melding gemaakt van 2 soorten altaren die geoorloofd zijn
een altaar van aarde en een altaar van ongehouwen steen. Deze altaren mogen gebruikt worden voor het offeren van schapen en runderen ten behoeve van brandoffers en vredeoffers. De offers wijzen naar het verzoeningswerk van Christus. Op elke plaats waar ik mijn naam laat vereren. Laat zien dat ze op aanwijzing van de Heere op meerdere plaatsen gebouwd mogen worden. Er mogen bij de altaren geen trappen zijn, want dan zouden de mannelijke delen van de priesters zichtbaar kunnen worden. Later, in Exodus, wordt aan de priesters de opdracht gegeven om linnen onderbroeken te maken. Exodus 28. Het ongekleed zijn is in het Oude Testament en in het Oude Oosten een schande. Op het altaar kunt u brandoffers en vredeoffers met schapen en runderen brengen. Er wordt niets gezegd over een zondoffer. In het licht van het Nieuwe Testament laat het vredeoffer zien dat een mens een offer nodig heeft om met God verzoend te worden. Christus maakt door het bloed van zijn kruis vrede. Het brandoffer spreekt over wie Christus is. Het laat zijn verdiensten en vermogen zien om te redden. De zond- en schuldoffers werden Israël pas later gegeven. Exodus 21, vers 1 en 2. Hier zijn de andere wetten die u moet naleven. Als u een Hebreeuwse slaaf koopt, zal hij u 6 jaar dienen en in het 7e jaar worden vrijgelaten, zonder daarvoor te hoeven betalen. Exodus 21 maakt deel uit van het zogenaamde bondsboek. Het gedeelte van Exodus 20 vers 22 tot en met 23 vers 33. In het bondsboek staat een uitwerking van de 10 geboden. De bedoeling is leefregels voor het verbondsvolk vast te stellen. Het gedeelte is ingeklemd tussen belangrijke gedeelten als de voorbereiding tot het verbond, Exodus 19, de 10 geboden, Exodus 20, de verbondssluiting en de verbondsmaaltijd in Exodus 24. Mozes moet regels doorgeven die de rechtsverhoudingen binnen de verbondsgemeenschap regelen. De hier gepresenteerde regels zijn middelen om de vrede binnen de gemeenschap te handhaven. De woorden die Mozes ontvangt worden aan het volk meegedeeld tijdens de verbondsluiting. Exodus 21, vers 3 tot en met 6. Als hij zichzelf als slaaf heeft verkocht voordat hij trouwde, zal hij alleen weggaan. Als hij al getrouwd was, zal zijn vrouw tegelijk met hem worden vrijgelaten. Maar als zijn meester hem een vrouw heeft gegeven toen hij slaaf was, en ze hebben zonen en dochters, zullen de vrouw en de kinderen het eigendom van de meester blijven en zal hij alleen weggaan. Maar als de slaaf nadrukkelijk verklaart, ik hou van mijn meester en van mijn vrouw en kinderen en daarom ga ik niet als vrijman weg, dan zal zijn meester hem voor de rechters brengen en in het openbaar zijn oor doorboren met een priem. Daarna zal hij voor altijd zijn slaaf blijven. In dit gedeelte regelt de Heere de rechten van slaven en heren. Het is op zijn minst opmerkelijk dat als eerste wordt gesproken over de rechten van slaven. In Oud-Oosterse wetboeken is dit ongebruikelijk. De voorschriften geven iets aan van het karakter van de Heere God. Hij vindt de zwakken belangrijk. Het bepaalt ons ook bij het feit dat de Heere zich heeft verbonden met Israël. Eens een machteloos slavenvolk. De eerste bepaling, in vers 2, heeft betrekking op een Israëliet die door financiële problemen gedwongen is om zichzelf te verkopen als slaaf. In zo'n geval bestaat er een maximale tijdsduur voor de tijd die hij dient. Na 6 jaar moet de Heer hem vrijlaten. De slaaf hoeft dan niets meer aan zijn Heer te vergoeden. Hoewel er in andere Oud-Oosterse wetboeken vergelijkbare bepalingen te vinden zijn, ontvangen slaven nergens zoveel rechten. De Heere wil het lot van de zwakken binnen de verbondsgemeenschap zoveel mogelijk verzachten. Na de algemene regel vermeldt de tekst een drietal uitwerkingen.
De eerste uitwerking heeft betrekking op een situatie waarin de slaaf alleen in dienst van een heer is gekomen. In dat geval kan hij ook alleen vertrekken. De tweede bepaling heeft betrekking op een situatie dat hij aan het begin van zijn dienst een vrouw heeft. In dat geval zal zijn vrouw ook worden vrijgelaten. Complexer wordt het bij de derde bepaling. Indien de heer van de slaaf hem tijdens zijn werkperiode een vrouw schenkt, blijft de vrouw samen met de kinderen in het bezit van zijn meester. Dit sluit aan bij de toenmalige gedachte dat de vrouw en de kinderen worden opgevat als bezit van de meester. In de meeste gevallen schenkt de meester hem een slavin tot vrouw. In Exodus 20 vers 17 wordt van slaven en slavinnen gezegd dat zij het bezit van een naaste zijn. In deze derde bepaling laat de Heere zien dat ook de belangen van de eigenaar worden behartigd. De regelingen rond de vrijlating van Hebreeuwse slaven zijn vastgesteld. Nu komt de situatie ter sprake waarin een slaaf, die tijdens zijn dienstperiode gehuwd is, nadrukkelijk het verlangen uitspreekt dat hij slaaf wenst te blijven. Om dat te realiseren moet een speciale ceremonie gevolgd worden. Maar als de slaaf nadrukkelijk verklaart: ik hou van mijn meester en van mijn vrouw en kinderen, en daarom ga ik niet als vrijman weg, dan zal zijn meester hem voor de rechters brengen en in het openbaar zijn oor doorboren met een priem. Daarna zal hij voor altijd zijn slaaf blijven. De procedure is als volgt. De heer moet zijn slaaf naar een aan God gewijde plaats brengen. Als teken van eeuwige toewijding aan zijn meester moet de slaaf zijn oor met een ijzeren priem laten doorboren. Zo bindt de slaaf zich voor eeuwig aan zijn eigenaar. Mogelijk houdt het doorboren van het oor verband met toewijding. Een parallel hiervoor is te vinden in Exodus 29 en Leviticus 8. Daar wordt bij de wijding van een priester het rechteroor met bloed bestreken. In Psalm 40 wordt het doorboren van de oren waarschijnlijk opgevat als een teken van gehoorzaamheid. Ten slotte, het is ook een zichtbaar teken. Het doorboorde oor maakt duidelijk dat de slaaf niet vrijgelaten hoeft te worden. Hij heeft vrijwillig voor zijn meester gekozen. Hierin is ook een prachtig beeld van de Heer Jezus Christus te zien. Hij kwam naar deze aarde en werd mens voor ons. Van nature zijn wij mensen allemaal slaven van de zonde. De Heiland had op zijn hoge positie in de hemel kunnen blijven. Voor zichzelf hoefde hij niet aan het kruis te sterven. Hij kwam vrijwillig naar de aarde en nam de schuld van ons mensen op zich. Herkenbaar als mens vernederde hij zich en gehoorzaamde tot het uiterste, zelfs tot in de dood, aan het kruis. Filippenzen 2 vers 8. In Psalm 40 vers 7 tot en met 9 lezen we: het gaat u niet om offers of geschenken. U vraagt niet om brandoffers of offers om zonde weg te nemen. Voor u telt mijn gehoorzaamheid. Toen zei ik: hier ben ik. In de wet werd al over mij geschreven. Mijn hele hart verlangt erna uw wil te doen, mijn God. Uw wet is mijn leven. Deze verzen verwijzen naar Christus. Dat weten we omdat een ander Bijbelplaats dat zegt, namelijk Hebreeën 10, vers 5 tot en met 9. Daarom heeft Christus, toen hij in de wereld kwam, gezegd: God, u verlangde geen offers of offergaven, maar u hebt mij dit lichaam gegeven om het als offer te geven. Het offeren van dieren die voor u geslacht en verbrand werden om de zonde weg te nemen, gaven u geen vreugde. Toen zei ik: hier ben ik om uw wil te doen, God, zoals het in de boeken staat. Dit woord uit de psalmen werd vervuld door de Heer Jezus Christus toen hij naar deze aarde kwam. God, u verlangde geen offers of offergaven, maar u hebt mij dit lichaam gegeven om het als offer te geven. Bij de Heer Jezus werd geen oor doorboord, maar zijn handen en voeten. U hebt mij dit lichaam gegeven om het als offer te geven. Hij gaf zichzelf als offer. Hebreeën 10 vers 8.
Nadat Christus had gezegd dat God de verschillende offers en gaven die onder het oude verbond vereist waren niet wilde, voegde hij eraan toe: hier ben ik om uw wil te doen. Hij vervangt het oude verbond door een nieuw en beter verbond. Hij koos ervoor om niet weg te gaan zonder ons. De Heer Jezus had deze aarde kunnen verlaten zonder te sterven, maar hij zei: hier ben ik om uw wil te doen. En hij gaf zijn lichaam als offer voor u, jou en mij. Zoveel houdt hij van mensen. Daarom gehoorzaamde hij tot in de dood, zelfs de dood aan het kruis. Zo kon hij mensen verlossen van de slavernij van de zonde. In het licht van Exodus 21 vers 5 zei Christus: ik hou van mijn bruid, mijn gemeente, en daarom ga ik niet als vrijman weg. Nadat in Exodus 21 vers 7 tot en met 11 de positie van de slaaf is besproken, komt nu die van de slavin ter sprake. Het betreft een meisje dat door haar vader als slavin is verkocht. De vrouw neemt de positie van bijvrouw van de eigenaar of van diens zoon in. Wanneer de vrouw met wie een huwelijksband is aangegaan na 6 jaar wordt weggestuurd, geldt dit als een vernedering voor haar. In haar eigen belang mag zij niet worden behandeld als een gewone slavin. De eerste regel geeft aan hoe zij moet worden behandeld wanneer ze haar meester niet bevalt, vers 8. In dat geval is het niet toegestaan om haar te verkopen aan buitenlanders. Zij dient door iemand uit Israël losgekocht te worden. Hier wordt scherp het onderscheid getrokken tussen Israël en de wereld. Dit gebeurt uit het verlangen van God om aan de wereld te laten zien wie hij is. Dat wil de Heere doen door het volk dat hij zelf heeft uitgekozen. Het is een gevolg van zijn belofte aan Abraham. In Genesis 12 vers 3: u zult voor alle volken een zegen zijn. Het is ook mogelijk dat de eigenaar de slavin niet zelf trouwt, maar dat hij haar als vrouw aan zijn zoon schenkt. Vers 9. Het bijzondere is dat de slavin in dat geval kan worden beschouwd als de dochter van de eigenaar en dat ze daarmee de status van een vrije vrouw krijgt. Een tweede bepaling bij de grondregel voor het gedrag tegenover slavinnen heeft betrekking op de wijze waarop de eigenaar moet handelen tegenover zijn slavin, in het geval dat hij zelf een andere vrouw trouwt. Vers 10. In dat geval dient hij haar voeding, kleding en echtelijke gemeenschap niet te onthouden. Indien hij haar deze 3 zaken onthoudt, is zij vrij om hem zonder enige verplichting te verlaten. Hoewel de Heere de instelling van de slavernij niet afschaft, schaaft hij zoveel mogelijk de scherpe kanten van de instelling af. De rechten van de slavin zijn onder Israël veel groter dan bij de andere volkeren. Zo betoont de Heere zich de weldoener van de verdrukten. Exodus 21 vers 12 tot en met 14. Ieder die een man zo hard slaat dat hij sterft, moet zelf ook ter dood worden gebracht. Maar als het per ongeluk is gebeurd, indien God het toeliet, dan zal ik een

heeft betrekking op doodslag. Wanneer iemand een ander zo'n klap geeft dat hij daardoor sterft, verdient de dader de doodstraf. Hier is sprake van de wet van de vergelding. Uitgangspunt is de heiligheid van het menselijk leven. Op grond hiervan is in Genesis al vermeld dat bloed met bloed vergolden zal worden. Daarom mag het bloed niet genuttigd worden, Genesis 9. De wet geldt voor iedereen in Israël. In tegenstelling tot de regelgeving elders in het Oude Oosten, dragen deze regels een absoluut karakter en hebben ze betrekking op iedere Israëliet, rijk of arm, slaaf of vrije. Er bestaat echter één uitzondering op de genoemde regel. Wanneer de doodslag niet opzettelijk is, bestaat een ontsnappingsprocedure. De zaak wordt dan voor een deel verklaard uit de daad van de doodslager en voor een deel uit de voorzienigheid van God. Voor een onopzettelijke dader bestaat een vrijplaats. Wanneer echter duidelijk is dat de doodslager een persoonlijke vijand van het slachtoffer is, is er voor hem geen vrijspraak. Dan zal ik een plaats aanwijzen waarheen hij kan vluchten en waar hij bescherming krijgt. Er waren in Israël 6 vrijsteden. Het waren steden waar onopzettelijke doodslagers konden schuilen totdat de zaak waar ze bij betrokken waren was geregeld. We gaan later dieper in op de instelling van de vrijsteden. Exodus 21 vers 15 tot en met 17. Iemand die zijn vader of moeder mishandelt, moet zeker ter dood worden gebracht. Een ontvoerder moet worden gedood, ongeacht of hij het slachtoffer nog bij zich heeft of dat hij het al heeft verkocht als slaaf. Iemand die zijn vader of moeder vervloekt, moet zeker ter dood worden gebracht. Deze verzen zijn een uitwerking van het 5e gebod uit de 10 geboden. Het eren van vader en moeder. Exodus 20. Het respect voor de ouders blijft ook in het Nieuwe Testament van vitaal belang. Efeze 6. Nog even over Exodus 21 vers 16. Een ontvoerder moet worden gedood, ongeacht of hij het slachtoffer nog bij zich heeft of dat hij het al heeft verkocht als slaaf. Een derde misdrijf waarop de dood als straf volgt, heeft betrekking op mensenroof. Dit wordt gedaan met het oog op winstbejag. Dergelijke vormen van mensenhandel kwamen in het oude Nabije Oosten veelvuldig voor. Exodus 21 vers 18 en 19. Als twee mannen met elkaar vechten en de een slaat de ander met een steen of met zijn vuist, zodat hij weliswaar niet sterft, maar toch het bed moet houden, dan mag degene die de slag gaf ongestraft blijven als de ander weer opstaat en met een stok buiten wandelt. Hij moet alleen de kosten voor de gedwongen rusttijd en de genezing van het slachtoffer vergoeden. Met andere woorden, degene die verantwoordelijk was voor het letsel moest de gewonde schadeloos stellen, zowel voor de rusttijd als voor de kosten. Bovenstaande wetten en de andere wetten die in de rest van dit hoofdstuk staan, vormen ook de basis van de wetten van ons land. Na de opsomming van misdrijven die de doodslag tot gevolg hebben, komt een hoeveelheid overtredingen die worden opgevat als minder ernstig, maar wel moeten worden bestraft. De verzen gaan over rechten van slaven, slavinnen en eigenaars. Na deze uiteenzetting volgt een passage over zwangere vrouwen die hun vrucht verliezen door vechtende mannen. Uitgangspunt is dat mannen een handgemeen hebben. Daarna begint een nieuw gedeelte met maatregelen die genomen moeten worden wanneer vee schade toebrengt aan mensen, andere dieren of zelfs sterft door in de put te vallen. In de volgende uitzending gaan we verder met Exodus 22. Het gaat dan over persoonlijke eigendommen.

U heeft geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Woerdekom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd gisteren Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van gisteravond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden mensen aangehouden. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Inwoners van Hamburg hebben in een referendum tegen de organisatie van de Olympische Spelen gestemd. Het gaat om de Spelen van 2036, 2040 of 2044. 11 jaar geleden stemden de inwoners van Hamburg ook al tegen de organisatie van de Spelen van 2024. Die werden uiteindelijk in Parijs gehouden. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

mag zo naar huis gaan, gedragen door die zegen van onze God. Die met je meegaat, waar je ook gaat. Je bent niet alleen. Er is een God die van je houdt. Ook al denk je misschien zelf van, nou, met mij wil God niks te maken hebben. God is daar voor jou.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd zaterdag Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van zaterdagavond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden arrestaties verricht. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Dat gaat volgens persbureau AFP de komende dag gebeuren. En discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Even kijken naar de weerkaart. De komende drie weken temperaturen van boven de 30 graden. Het wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen naar verwachting nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een afgebroken rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden bevrijd. Reddingswerkers moeten een doorgang op enkele plekken verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerst de kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mencik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de kwalificatie. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.